Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel...

FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meer

containerschepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
3: Is de nacht.

7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen stortten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

0: De matinée met Leni Loden.
1: Het is 35 graden op de thermometer en het is woensdag 29 juli. Goedemiddag en welkom bij deze matinée. Vandaag gemaakt door mij en door Guido. Guido doet de techniek en de muziek zoals iedere woensdagmiddag. En natuurlijk maken onze gasten deze middag helemaal compleet. Wat kun je verwachten vanmiddag? Nou, Janine Postumus die werkt bij Theater Orpheus en zij gaat ons alles vertellen over de kinderkaravaan die door onze regio trekt. En Gelderlanders die verbranden op het terras vaker hun nek dan de rest van Nederland. Nou, zijn wij dan zo slecht met smeren? Ja, schijnbaar wel. Dat weet dermatoloog de heer Daniel Kadouche. Die gaan we straks eventjes bellen. Goed, en ik zeg het iedere woensdag maar weer. Je kunt meedoen aan deze show. Dan moet je even bellen met 055 540 1978. Waarom moet je of mag je dan dat telefoonnummer bellen? Dan kun je gewoon een plaat aanvragen. Misschien heb je ook nog wel een item dat je zegt, nou, ik wil heel graag dat jullie daar aandacht aan besteden. Dan doen wij dat met alle plezier vanmiddag.

Ja, dan had je het ook nog niet gedacht dat in die tijd toen deze plaat uitkwam, Pater Moeskroen, ja, dat we het zo vaak over de wolven zouden hebben, zou ik maar zeggen. Goed, waar hebben we het nog meer over? Ik ga het hebben over het Tapt Festival, want die keert terug op 31 juli en duurt tot 1 augustus. Wat ooit begon als een speciaal bierfestival, is uitgegroeid tot het borrelfeest van Nederland. In 17 steden wordt dat georganiseerd en ook hier in Apeldoorn. Nou, het is simpel. Eten, drinken, dansen, spelen. Dat is het. En dan van meebieren tijdens de altijd populaire disco bingo tot op zoek gaan naar jouw borrelmaatje tijdens het speeddaten is voor ieder wat wils. En je start met een drankje, spelletje en eten en eindigt dan op de dansvloer. Dat zou hartstikke leuk zijn. Van 31 juli tot 1 augustus natuurlijk op het Zwitserterrein hier in Apeldoorn. Het begint om 4 uur en het duurt tot 11 uur. Weer muziek van haar.

0: Spirits met Thank You om 14:15 hier in de matinee op deze woensdagmiddag. Ja, het is een hele warme, hete woensdag, kun je eigenlijk wel zeggen. Want ik zei het net al, hier op de thermometer is het 35 graden buiten. Ja, goed, wij zitten lekker cool hier in de airco. En ja, ik lees hier, ik las net in een bericht, dat Gelderlanders die verbranden op het terras vaker hun nek dan de rest van Nederland. Nou, dat gaan wij vragen aan een dermatoloog. En dat is meneer Daniël Kadoes. Goedemiddag en welkom.
1: Hi, goedemiddag.
0: Lenny. Goedemiddag. Ja, meneer Kadoes, u werkt bij het Centrum Oosterwal. Waar is dat?
1: Dat is in Noord-Holland. Ik werk op de locatie Battenverdorp.
0: Oké. Maar hoe hebben jullie nou ontdekt dat wij Gelderlanders niet genoeg smeren?
1: Dat is een hele goede en terechte vraag. Laat ik vooropstellen dat ik het heel goed vind dat jullie hier ook aandacht aan geven. Want we weten als dermatologen zien we dat, dat huidkanker stijgt in Nederland. Mm-hmm. Dus de type kanker die het meest voorkomt, maar ook het meest te voorkomen is. En daarom hebben we het dan ook echt over zonbescherming. En dit is een onderzoek wat is gedaan vanuit het initiatief vanuit de zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Mm-hmm. En wat zij hebben gedaan, ze hebben een onafhankelijk bureau eigenlijk door heel Nederland mensen een vragenlijst laten invullen. En zo zijn zij tot deze conclusies gekomen. En het is inderdaad opvallend dat de Gelderlanders inderdaad, 40% las ik inderdaad uit het onderzoek. Denk niet aan de zonnecrème en verbrand ook inderdaad dan als gevolg daarvan op het terras. Want dit is specifiek op het terras.
0: Specifiek op het terras. En als wij naar het strand gaan, wij Gelderlanders, dan doen wij wel smeren?
1: Nou ja, in heel Nederland eigenlijk. Dus er is, daarom is inderdaad de term in de media terrasblindheid geïntroduceerd. Wat op zich wel heel vattend is. Want in Nederland is er steeds meer aandacht voor zonbescherming. En dat is heel goed. Steeds meer mensen worden zich ook echt bewust van de waarde hiervan. Ja. Tegelijkertijd, als we naar het strand gaan, denkt iedereen, ik heb zonbescherming nodig. Mm-hmm. En als we naar het terras gaan, is dat eigenlijk is er maar een kwart volgens mij die eraan denkt. En 2/3 verbrandt ook echt iedere zomer op het terras. Dus dat is wel zorgelijk.
0: Dat is zorgelijk. Ja, ik was net op de fiets hier naartoe naar de studio. Hij komt zo heel ver, een kwartiertje fiets of zo. Maar ik heb ook niet gesmeerd. Nee,
1: nou ja, dat is dus inderdaad die alledaagse gewoontes die we hebben. Buiten even een boodschap doen, even fietsen. Ja. Daarin kunnen we nog wel winst halen als het gaat om zonbescherming, optimaliseren, voorkomen dat je verbrandt. En dat doen we eigenlijk door de term weren, kleren, smeren. Dus mm-hmm. weren staat echt voor vermijden zon tijdens de piekuren. De kleren staat voor het bedekken van de huid zoveel mogelijk met kleding, ook een pet en een zonnebril. En het laatste gedeelte, ook in die volgorde van prioriteit, mm-hmm. is het smeren van een goede zonnecrème, SPF 30 of hoger. En dat te herhalen. En daarmee ben je optimaal beschermd om veilig van de zon te kunnen genieten.
0: Oké, met welke type huid moet je nou 50 nemen?
1: Ja, dat is eigenlijk afhankelijk inderdaad van de weersomstandigheden. Ik zou zeggen eigenlijk als je wat lichtere huidtypes, huidtypes worden in 6 huidtypes opgedeeld. Hm. Bij een lichte huid zou ik toch wel aanraden om SPF 50 te smeren. We zeggen altijd SPF 30 of hoger, maar ik denk dat 50 wel altijd verstandig is.
0: Ja, en kan je voor je lichaam hetzelfde gebruiken als voor je gezicht? Of moet je voor je gezicht iets anders doen?
1: Dat is een hele goede vraag. Daar ga je iets meer in op de type zonnecrèmes. Over het algemeen zou het hetzelfde moeten zijn. Het heeft met textuur te maken vaak. Dat bepaalde zonnecrèmes voor het gezicht specifiek worden ontwikkeld. Hm? Het zou niet heel veel uit moeten maken.
0: En soms dan glim je zo als je een hele laag gezicht smet.
1: Ja, nee. Dus dat is even de juiste zonnecrème vinden die bij jouw huid goed past. Ja. En er zijn zonnecrèmes, daar ben ik groot voorstander van, die geschikt zijn voor zowel het lichaam als gezicht.
0: Oké, en na een jaar gewoon deze zomer gebruiken en volgend jaar niet weer gebruiken? Of wel?
1: Dus ook een hele terechte opmerking, want op zich, de crème en zich, daar staat meestal een houdbaarheid op die wat langer is, soms wel een jaar. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als die eenmaal geopend is, dus een geopende tube, mm-hmm. daarvan adviseren wij als dermatologen, gebruik die 1 zomer lang en volgende zomer een nieuwe tube aanschaffen, omdat we geen controle hebben over de technische UV-filter, dus de factor, mm-hmm. of die nog echt in stand is gebleven nadat het in contact is gekomen met de buitenlucht.
0: Oké. En ziet u in uw praktijk nou ook heel veel jongeren die

0: huidkanker krijgen?
1: Ja, het verschuift. En als ik zou zeggen jongeren, dan denk
0: vanaf
1: ik meer
0: 20
1: aan...
0: Vanaf 20 of zo, bedoel ik?
1: Nou ja, vanaf 30 zou ik zeggen.
0: Okay.
1: Kijk, het is wel uitzonderlijk als iemand van tussen de 20 en de 30 zich meldt met een verdachte. We zien het wel. En dat is wel echt uitzonderlijk. Dat zeg ik heel eerlijk vanuit de praktijk. Dus ook belangrijk op die leeftijd. En steeds meer jongeren worden zich wel echt onwijs bewust van zonbescherming, hoor. Dus dat is ook wel echt een hele goede beweging.
0: Ja, want ja, heel vroeger waren natuurlijk mensen die op het land werkten, die kregen dat. Maar tegenwoordig hoor je het veel meer, hè?
1: Klopt. Ja, er is gewoon een grote groep mensen die gewoon overmatig blootgesteld worden aan de zon en daar niet met de juiste veiligheidsmaatregelen rekening houden. Klopt.
0: Ja, precies. Dus we moeten gewoon smeren.
1: Weren, kleren en smeren, zou ik zeggen.
0: Ja, weren, kleren en smeren. En als je nou op het terras zit, je zit daar een uurtje, hè, of anderhalf, twee uur, weet ik veel hoe lang je daar blijft zitten. Om de hoeveel uur moet je smeren als je daar zit?
1: En wij adviseren ruimtesmeren iedere 2 uur te herhalen. Dan weet je zeker dat je safe zit.
0: Okay. En ik lees ook in jullie persbericht iets over dat er wel op het menu staat van een bijvoorbeeld als je ergens op het terras zit, dat je een shotje kan nemen. Ja, niet een verkeerd shotje, maar gewoon een goed shotje.
1: Nou, dat klopt. Dus dat is ook een initiatief vanuit het Zilveren Kruis om met horeca ondernemers dit te faciliteren eigenlijk. Is dat omdat de meeste mensen zonnecrème vergeten als ze naar het terras gaan, om de horeca ondernemers te helpen. En een shotje zonnecrème, dus moet je voorstellen, is een kleine tube van ongeveer 30 milliliter om die op het menu te zetten. En die aan te bieden eigenlijk aan de gasten op het terras, zodat ze... Stel dat ze het zijn vergeten, en dat blijkt ook uit onderzoek dat vaak gebeurt, dat ze dan alsnog daar kunnen gebruiken.
0: Okay. En nog een vraagje, wat adviseert u? Je ziet ergens een plekje op je lichaam en je denkt van ja, ik weet het niet. Moet je dan altijd even naar de huisarts gaan?
1: Ja, dat is wel verstandig hoor. Want tegenwoordig, kijk, voor ons als dermatologen is natuurlijk vaak van afstand iets makkelijker te herkennen. Omdat we zoveel patiënten zien met verschillende soorten plekjes.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd als je een plekje hebt wat slecht geneest of langer dan 4 weken aanhoudt. Of spontaan bloed of een moedervlek die verandert. Zou ik altijd zekerheidshalve dat met een arts, huisarts of behandelend dermatoloog overleggen.
0: Okay. Nou, wij zijn helemaal weer bij, meneer Kadoes. Wij durven gewoon lekker hier in Apeldoorn op het terras te zitten. We nemen flinke liters mee in de tas en we blijven smeren hier. Ja.
1: Nou, dat klinkt heel verstandig.
0: Goed, hè? Ja, wij gaan dat doen. Ik wens u nog een hele mooie zomer. U bent ook voorzichtig in de zon. U bent ook ingesmeerd. Ik zou zeggen, dank u wel voor dit gesprek. We zijn weer een hoop wijzer geworden.
1: Ja, en jullie bedankt voor uw tijd.
0: Oké, goedemiddag. Dag.
1: Dag.

0: Dat was Aretha Franklin hier in de matinee. Luisteraars, het is bijna 2:30. En wij duiken de kinderkaravaan in. En dat doen wij met Janine Postumus. Zij werkt bij Orpheus. Janine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, jij zit niet in de caravan vandaag.
1: Nee, ik zit niet op de caravan, nee.
0: Ga jij wel mee in de caravan? Of zeg jij, ik ben niet zo'n kampeerder?
1: Ja, ik vind kamperen wel leuk. En ik ga bij de caravan, ik ga wel eventjes naar de kinderkaravaan toe.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Ik ben er niet elke dag bij.
0: Nee, mensen die nou net inschakelen of die bijvoorbeeld op de camping zitten hier in de buurt. Wat is de kinderkaravaan van Orpheus?
1: Ja, dat is het. Ruim 2 weken gaan we weer rondtoeren met een gratis voorstelling. Door de parken van Apeldoorn en ook omgeving, dus Uggelen, Beekbergen. En Zutphen en Lochem.
0: Ja?
1: En dan gaan we in het park een leuke kindervoorstelling brengen.
0: Uh-huh.
1: En dan kan je gewoon gratis komen kijken.

0: je kleedje meebrengen. Of we hebben ook wat krukjes daar staan.
1: Oh.
0: En dan kan je eigenlijk gewoon aankomen waaien en gewoon in het park genieten van een leuke, in dit geval hele muzikale voorstelling ook.
1: Oh.
0: Dus ja, dat is heel leuk.
1: Wie geeft die voorstelling dan? Wie zijn dat?
0: We werken samen met Orkaan, dat is een muziekgezelschap.
1: Ja.
0: En die brengen De Laatste Kroon, dat is hun voorstelling. En die is gericht dus op kinderen tussen in de basisschoolleeftijd.
1: Mm-hmm.
0: Dus vanaf 4 jaar ongeveer, maar kan ook eventueel jonger. En dat gaat eigenlijk, het is een beetje een speelse voorstelling. Waar de kroon symbool staat voor macht en status.
1: Ja.
0: Dus een beetje een speelse. Ja, ze laten op een speelse manier zien hoe het voelt om ergens bovenaan te staan of juist buitengesloten te voelen of samen te werken.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, ja, dat is gewoon, wordt weer heel leuk. Vorig jaar werkten we ook samen met het Orkaan.
1: Oké, dat is goed bevallen dus.
0: Ja, ja. Zeker. Ja. Dat was toen ook gewoon een feestje in het park. Gewoon lekker muzikaal met zonnetje erbij. Lekker, ja. Gewoon gezellig, leuk.
1: Oké. En wat je zei, jullie werken samen met Lochem en Zutphen,
0: ja.
1: Hanshof.
0: Ja, met
1: is dat?
0: Hanshof, klopt. Ja. Ja.
1: En jullie gaan dus in Zutphen ook in een park staan?
0: Ja, we staan in Zutphen, moet ik zelf ook even spieken. Dat is ja, Zuidwijk en de Ticketkuilen. Okay. Ik weet precies waar dat is. Ik ben daar nog nooit geweest.
1: Oké. Okay. Okay. Nee, maar dat kun je allemaal terugvinden op jullie website, denk ik,
0: ja.
1: Of niet?
0: Precies, als je naar Orpheus/Kinderkaravaan staat, dan zie je daar de hele speellijst, de data en de locaties.
1: Ja.
0: Met ook een direct linkje naar Google Maps, zodat je precies weet waar je zijn moet eigenlijk.
1: Ja, oké. Nou, wat leuk maar. Iedere dag dus 2 gratis voorstellingen.
0: Ja.
1: En die beginnen om hoe laat, middags?
0: Om 1 uur begint er eentje en de ander om 3 uur.
1: Ja.
0: En een half uur van tevoren kun je ook nog kunnen kinderen meedoen aan een leuke workshop.
1: Oh.
0: Die gerelateerd is aan de voorstelling. Ik weet nog niet precies wat het gaat zijn, maar dat wordt wel. We hebben vorig jaar een keer gedanst, geknutseld. Het is altijd weer iets leuks.
1: Ja, wat leuk. En maar je moet wel vroeg aanwezig zijn, hè? Voor 1 uur. Hoe laat het beste?
0: Ja, als je er om 1 uur begint de voorstelling, als je dan een half uurtje van tevoren er bent, kun je ook nog de workshop meepakken.
1: Oh, dat is hartstikke mooi. En hoeveel kinderen komen er nou zo? Je vorig jaar bijvoorbeeld?
0: Oeh, ja, dat wisselt wel een beetje per keer, maar er komen soms ook hele groepen met BSO's er naartoe.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is altijd wel gewoon gezellig drukjes op park. Ja, wat zal het zijn?
1: Ja, oh, leuk. Maar lekker vol. Jullie zijn tevreden?
0: Zeker.
1: Ja, ja. Hey, maar dat staat dus, dit wordt gewoon een traditie eigenlijk, hè, die kinderkaravaan.
0: Ja, dit is al de 8e keer op rij dat we nu op tour gaan eigenlijk.
1: Ja, wat leuk. Ja. Nou, de caravan die gaat vertrekken op, wat zei je nou?
0: 17 augustus.
1: 17.
0: Dat is de eerste, ja.
1: 17 augustus is de eerste en de laatste is op 21 augustus.
0: Nee, de 28 augustus.
1: Oh ja, nog een keer weer. 24 gaat hij weer weg tot 28 augustus.
0: Ja, we spelen eigenlijk inderdaad van 17
1: tot 24.
0: 28. Alleen niet in de weekenden.
1: Nee. Moet ik het goed zeggen. 17 augustus tot 28 augustus. En je kan alles even zien op orpheus.nl/kinderkaravaan. En ja, daar staat het hele programma op, Janine, wat jij net ook allemaal verteld hebt. En nog veel meer. Wanneer ga jij mee dan? Of weet je dat nog niet?
0: Ik ga denk ik de tweede maandag even.
1: Oh, de tweede
0: sowieso langs.
1: Oké.
0: Ja, nou, de eerste week ook nog.
1: Hey, ik vond het leuk dat je dit even weer wilde vertellen in ons programma. Ik wens jou heel veel plezier. Als je nog op vakantie gaat, fijne vakantie.
0: Dankjewel.
1: En ik zeg tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Bij de uitzending.
1: Dag.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, we gaan even kijken wat het weer doet. Nou, het is warm. Ik zei het net al, 35 graden. En ik had net dus de dermatoloog, meneer Daniel Kadouche, aan de telefoon. En die zegt, smeren, smeren, smeren. Gelderlanders, die smeren niet genoeg. Ook niet als ze op het terras zitten. Niet als ze op de fiets gaan zitten, ook niet. Oh, heel belangrijk, luisteraars. Nou, vanmiddag, zonnig, 35 graden. Matige wind. Vanavond eerst nog lange tijd warm. Komende nacht is het ook nog warm. En vannacht liggen de temperaturen onder de 20 graden bij weinig wind. Met iets onder de 20. Dat is hartstikke warm. Morgen nog een tropische dag, maar niet meer zo warm als vandaag. De zon schijnt de dag door, wat sluierbewolking. Het wordt morgen maar 32 graden. Nou, dat valt mee hoor. In de loop van de dag gaat er een matige tot zuidwestenwind waaien en in de avond koelt het af naar 19 graden. In de loop van de avond, of in de nacht moet ik zeggen, wordt het 16 graden. Dan kijk ik nog even naar de vrijdag. Dan zijn er zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In de ochtend is het droog, maar in de middag kan plaatselijk wat regen vallen. Ja, en de wind waait tussen de west- en noordwestelijke richtingen. En vrijdag wordt het maar 28 graden. Zaterdag, zonnige periode, blijft het droog. 26 graden. Zondag, zonnig, wordt het weer wat warmer. 27, 28 graden. En na het weekend wordt het op maandag 28 tot lokaal 30 graden. Nou, de dagen daarna wordt het minder warm. Met middagtemperaturen van een graad of 25. Er zijn zonnige perioden, maar er is daarbij ook kans op een enkele bui. Nou, ik zeg, we hebben zomer. Iedereen heeft vakantie. Het is mooi weer, dus ik zou zeggen, geniet ervan.

Aphrodite Child was dat hier in de matinee op deze woensdag, de 29e juli alweer. Oh, nog een paar dagen en dan is het alweer augustus, hè. Jongen, jongen, jongen. Wat gaat het toch in één keer weer snel? Doe maar. Goed, ik heb even iets. Ja, dat is wel leuk natuurlijk, voor mensen die van dialect houden. Want de vereniging Oud-Apeldoorn verzorgt op vrijdag 31 juli, ja, ik moet eerst even kijken. Ja, dat komt nog hoor, dat is aanstaande vrijdag. Ik zeg net, het is zaterdag, het is bijna augustus. Nee, vrijdag 31 juli, een bijzondere avond over de geschiedenis van het Apeldoorns dialect. Het dialectkoor Apeldoorn houdt een lezing met muzikale optredens. En tijdens de lezing vertellen de koorleden natuurlijk in het dialect over het ontstaan en de ontwikkeling van het dialect. Nou, en de rol die de streektaal speelde in het dagelijks leven vroeger. Het begint om 7:30, duurt tot 9:30. Waar moet je dan naartoe fietsen of even naartoe rijden? Dat is in het Dingsportcentrum en dat is weer aan de Dubbelweek 24. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Aanstaande vrijdagavond 31 juli. Dan kun je even lekker met elkaar plapro daar in Dubbelweek. Goed, hartstikke leuk. En dit is ook heel zomers.

Ja, ik zei net al, het is al bijna augustus. En op 3 augustus, maandag aanstaande, dan vindt weer de Loense Maandag plaats. Ja, dat is toch een happening elk jaar, echt waar. Van 7 tot 4 uur. Nou, ik bedoel, van 7 uur 's ochtends, luisteraars, tot 4 uur. Al meer dan 25 jaar wordt er elk jaar een ponymarkt gehouden. Met daarbij een jaarmarkt en een kofferbakverkoop. Ja, op de jaarmarkt, die gaat om 9 uur van start, is er een grote variatie aan koopwaar. En de Brink, dat is het dorpshuis. Daar zijn de straten gevuld rondom de Brink, zou ik maar zeggen, met allerlei soorten nieuwe, maar ook antieke producten, oude ambachten. Er is een matrozenkoor gaat optreden en kramen met eten en drinken. Dus je hoeft echt geen brood mee te nemen. Je kan daar van alles kopen. Het is voor jong en oud. Dus aanstaande maandag 3 augustus, de Loense Maandag, begint al om 7 uur en het duurt tot 4 uur.

Ja, Roger Whittaker. Hij was een Britse zanger en songwriter die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. Ja, en hij stond ook bekend om zijn fluittalenten. Goed, hij is overleden in 2023. Goed, wij gaan er even uit voor nieuws. Op dit moment natuurlijk, nieuws van 3 uur. En dan zijn we weer terug met nog een uur matinee. Ik zeg tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

0: matinee met Leni Loden.
1: Goedemiddag, welkom terug om 3:05. Nog een uurtje matinee. En wat gaan we doen? Nou, de Old Generations Band die speelt aanstaande zondag in de muziektent in het Oranjepark. Een aantal leden die zijn hier in de studio en die komen vertellen wat zij gaan doen en waarom wij vooral moeten kijken en luisteren naar hun. En natuurlijk die hele middag, want het begint om 2:00. 4:00 is de laatste band. En Stefan Rutte is van Coda. Die meneer die gaat vertellen over een tentoonstelling. Daar hebben wij hartstikke veel zin in. Je kan het zelf nog meedoen, hè? Je kan een plaat aanvragen. 055-540-1978. Goed, wij gaan even naar Tol Hansen.

0: Ja, Mien die zat achter de rhododendron. Ja, dat is hem. Goed. Wat kun je doen als je op de camping zit bijvoorbeeld hier... in en rondom Apeldoorn en denk je... goh, wat zullen we morgenavond eens gaan doen? Nou, ik heb een tip voor je. Dan kun je naar de Veluwse Avondmarkt. Dat is in Beekbergen. Dat is heel erg leuk. Je kunt genieten van oude ambachten. Er zijn heel veel kraampjes met diverse producten. Je krijgt demonstraties van een spinster, een klompenmaker. En er wordt ook, je kan ook papier scheppen, de middelste molen. Uit Loenen, zij staan er ook. En nou ja, dan kun je genieten. Echt, het is gratis. Gewoon heel leuk om een keer over die markt te lopen. Er is een man die verkoopt ook bloemen en zo. Doet hij heel erg leuk. Er zijn dansers, danseressen. Er zijn koren. Dus je wilt het gewoon niet missen. Morgenavond is het. Het begint om 6:00. Ja. En het duurt tot 9:00. Dus heel leuk. Morgen in Beekbergen.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: verjaardag aan Sheryl Crow hier in de matinee. All I Wanna Do hoorde u hier. Goed, ja, dat was hem helemaal. Luisteraars, wij gaan eventjes naar CODA en wij gaan praten met meneer Stefan Rutten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Meneer Rutte, nou zie ik mijn sheet voor me en dan denk ik van... volgens mij hebben wij nog niet zo lang geleden een gesprek gehad over deze tentoonstelling. Klopt dat? Weet u dat ook nog?
1: Dat herinner ik me nog, ja.
0: Ja, dat herinner ik mij ook. Ja. Maar de redactie die vond het een heel goed idee om u nog een keer weer te bellen. Dus vandaar dat we weer eventjes gaan praten over de tentoonstelling. Want dat vindt plaats in Theehuis Stadspark Berg en Bos, hè?
1: Ja. Ja,
0: en wat is het precies voor een tentoonstelling? Want er zijn natuurlijk ook mensen, meneer Rutte, die nog niet geluisterd hebben... en die zitten misschien wel op de camping en die denken van... oh, leuk, daar gaan we naartoe. Wat krijgen ze dan te zien?
1: Ja,

0: stel in het theehuis eigenlijk stukken uit het grote verhaal van Apeldoorn tentoon.
1: Mm-hmm.
0: En in deze keer gaat het om Verenigde Apeldoorners.

0: hele oude voetbalclub. Eerst nog een cricketclub ook geweest. Ja. En langzaamaan groeit het aantal verenigingen. Apeldoorn groeit ook, maar het aantal verenigingen groeit nog harder eigenlijk.
1: Oké. En hoe komen jullie aan al die foto's dan?
0: Ja, we hebben in Coda Archief hebben een uitgebreide beeldbank en daar zitten heel veel foto's in.
1: Oké. Het is niet zo dat mensen spontaan foto's bij Coda afleveren en zeggen van dit is voor die tentoonstelling Verenigde Apeldoorns.
0: Nee, dat niet. We hebben er zoveel van verenigingen dat we daar makkelijk uit konden putten om een mooi beeld te geven. Mm. En goed, als mensen nog mooie oude foto's hebben, houden we ons altijd aanbevolen.
1: Ja, ja. Ja, en meneer Rutte, de tentoonstelling is 9 juli van start gegaan. Hè? En hij duurt tot en met, dat duurt nog heel lang, tot 10 januari. En weet u of er al heel veel mensen zijn wezen kijken daar?
0: Weet ik niet zeker, want ik zit meestal gewoon in Coda.
1: Ja precies. Heb je geen zicht op dan, hè? Nee.
0: Toevallig had mijn collega gisteren daar, die zei dat er echt heel veel mensen daar lopen.
1: Oh.
0: En, zeker met mooi weer is het in het park is het druk. En als daar van af en toe mensen dan het theehuis binnenlopen, en dat doen sommigen wel.
1: Ja.
0: Ja, dan tikt dat toch best leuk aan.
1: Ja.
0: Waarom zou je dat niet doen? Het is gratis.
1: Ja, precies. Dan kun je gewoon even kijken. Ja. Het grote verhaal van Apeldoorn. Doen jullie meer van dit soort tentoonstellingen?
0: Nou, we doen in het kader van het grote verhaal van Apeldoorn doen we eigenlijk allerlei dingen. We hebben hier in de bibliotheek bijvoorbeeld hebben tentoonstellingen staan daarover, presentaties moet ik zeggen, over de verschillende thema's die daarin voorkomen.
1: Oh.
0: Maar we proberen op locatie ook dingen te doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Het mooiste is als je een verhaal kan vertellen op de plek waar iets gebeurd is of waar iets zich heeft afgespeeld.
1: Mm-hmm. En houdt u zich daar binnen Coda heel erg mee bezig? Maar wat is uw functie daar?
0: Mijn functie is, ik ben formeel archivaris bij Coda en ook conservator voor de historische collectie.
1: Oké. Dus het is allemaal, u regelt dat allemaal, zou ik maar zeggen. U bedenkt dat allemaal.
0: Ja, ik probeer dat allemaal te organiseren en om de grond te krijgen.
1: Ja. En dan gaat u de archieven in en denk je van, goh, dit is leuk om daar een tentoonstelling over te maken. En dan zie je weer dit en dat. En zo gaat dat een beetje, zo ontstaat dat.
0: We kijken natuurlijk ook van wat speelt er en wat is er actueel. En welke ideeën komen mensen. We doen dit niet alleen. Coda werkt hier in echt nauw samen met het erfgoedplatform.
1: Okay.
0: En ook met de gemeente, met de afdeling cultuurhistorie.
1: Ja.
0: We doen dat eigenlijk met z'n allen en we hebben allemaal ons roerhorens uitstaan in de samenleving. Van, wat vinden mensen leuk om eens te zien. Of terug te zien in zo'n tentoonstelling.
1: Precies. Nou, en in het park van Berg en Bos is een mooie locatie natuurlijk. Om dat daar tentoon te stellen. Zullen ook foto's van Berg en Bos in zitten, denk ik wel?
0: Die zit er ook in. Er zit bijvoorbeeld een foto in van een zangvereniging Bel Canto.
1: Oh ja.
0: In de jaren 70 was dat een kinderkoor.
1: Okay. En
0: die hebben een groepsfoto gemaakt. Daar is een liedje van te horen in de tentoonstelling.
1: Oh, leuk.
0: En die groepsfoto is gemaakt aan de vijver in Berg en Bos. Dus als je uit het raam kijkt daar. En dan zie je dat daar die foto gemaakt is.
1: En,
0: dat is het leuke van geschiedenis. Vertellen op een plek waar iets gebeurd is natuurlijk. Je herkent dingen.
1: Precies. Hartstikke leuk. Wil je het zien, meneer Rutte, dan kan je gewoon naar Berg en Bos gaan. Elke dag geopend van 7 uur 's ochtends, klopt dat? Ik lees dat hier.
0: Ja, dat park is in de zomer echt heel lang open.
1: Ja, van 7 tot 9 uur 's avonds. Je kunt gratis naar binnen. En is aan de Wilslaan voor mensen die niet weten waar het is. Nou, Berg en Bos, Wilslaan nummer 21 in Apeldoorn. Kan je gaan genieten van de tentoonstelling Verenigde Apeldoorners. Meneer Rutte, ik bedank u weer voor deze info. Ik wens u nog een hele mooie zomer, hè?
0: Ja, ik u ook.
1: Oké, goedemiddag.
0: Dag.
1: Dag. Ja, dan kan je dus naar Berg en Bos. Eventjes kijken naar die tentoonstelling. Heel erg leuk. Een leuke wandeling maken door Berg en Bos. Ach, het is zo'n mooi park om daar eventjes thee te drinken. Kan je ook nog doen. Goed. Wat kunt u nog meer doen? Nou, je kunt bellen met ons. 055 540 1978. En dan kan je een plaat aanvragen. Guido die zit klaar om een telefoon aan te nemen. En straks dan gaan wij praten met leden van All Generations Band. Hartstikke leuk. Zij treden aanstaande zondag op in het Oranjeperkpark in een muziektent. Maar goed, Guido die heeft eerst even gekozen voor heel wat anders. Misschien spelen ze die ook wel in de muziektent. We zullen straks eens even vragen. We gaan luisteren naar Survivor met Eye of the Tiger.

0: Ja, dat was natuurlijk Phil Collins hier in de matinée. Luisteraars, het is bijna 16:30. De hoogste tijd voor onze volgende gast. Nou ja, gasten. De hele studio zit vol. Want hier zijn een aantal leden van de Old Generations Band. Paul, hoi. Ronald en Nicky, welkom hier.
1: Dank je wel.
0: Ja.
2: Dank je.
0: Jullie zijn drie van de hoeveel band, Paul, hebben jullie?
2: Van de zes. Ja, waaronder zeg maar twee zangeressen. Nou.
0: Oké, Nicky en hoe heet de andere mevrouw?
2: Linde, ja.
0: Paul, ik begin even bij jou. Ja. Wat doe jij in de band?
2: Ik ben de drummer.
0: De drummer van de band?
2: Ja, dat klopt.
0: En hoe lang bestaat deze band al?
2: Deze band, ja, dan moet ik eigenlijk even naar Ronald kijken. Want ik ben er niet vanaf het begin ervan bij.
0: Oh, hoe lang ben jij erbij dan?
2: Sinds januari vorig jaar. Vorig jaar. Anderhalf jaar, zeg maar.
0: Oké. Ja. Nou, dan gaan we naar Ronald. Ronald, hoe lang bestaat de band?
3: De band bestaat in januari, bestaat die 4 jaar.
0: 4 jaar. Ja. En hoe is dit zo gekomen, deze band? Hoe is deze band geboren?
3: Deze band is geboren in een schuur in Ede.
0: Een schuur?
3: Ja, echt een garage.
0: Goeie.
3: En eigenlijk,
0: in jouw garage, Ronald?
3: Ja, in mijn garage. Ik maak heel lang muziek en het was weer tijd voor een band. Ik ben eigenlijk niet een bandspeler, maar toch is er ergens is die wens gegroeid. Mm-hmm. Toen zijn we gewoon muzikanten gaan zoeken. Ja. Onder andere drummer, gitarist. Gitarist hebben we de drie versleten inmiddels.
0: Oh.
3: Maar omdat we heel kritisch zijn van wat past bij ons.
0: Jullie zijn heel kritisch, oké.
3: Ja, en ik vind het opbouwen van een band vind ik gewoon heel een intrigerend proces.
0: Mm-hmm.
3: Is dat, waarbij je dan zegt van we coveren muziek, maar dat coveren, dat moet wel individueel blijven. Dus een drummer moet zichzelf kunnen zijn als drummer.
0: Mm.
3: Een zangeres moet zichzelf kunnen zijn als zangeres. En iedereen moet zijn identiteit in die band vinden.
0: Ja, en jij bent een pianist, hè?
3: Ik ben een pianist, ja.
0: En Nicky, kan jij je identiteit een beetje vinden daar in die band?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ik ben zangeres nummer 1.
0: Oké.
1: Erbij vanaf het begin, want de pianist is mijn vader.
0: Ach, het is gezellig.
1: Je
0: bent meegesleept gewoon zingen.
1: Ja, hij zei, goh, ik begin een bandje. Wil jij voor de opstart even meedoen? Want we hebben nog geen zangeressen. Ik zei, ja joh, prima. En na een paar maanden zei ik, nou, ik wil wel blijven eigenlijk.
0: Okay.
1: En zo is dat gebleven, ja.
0: Wil jij ook verder in dit vak als zangeres?
1: Ja, best wel graag.
0: Ja?
1: Ja. Ik denk wel als hobby, want ik vind andere dingen ook heel leuk.
0: Oh. Maar heb jij wel eens meegedaan aan talentenshows of talenten?
1: Nou ja, toevallig een paar maanden geleden had ik me opgegeven voor The Voice.
0: Oh.
1: En nou ja, daar heb je een paar voorrondes. En toen ben ik tot met de laatste ronde gekomen. Dus, maar ja, ik ga het volgend jaar gewoon opnieuw proberen.
0: Je gaat gewoon weer.

0: Proberen. Ja. Maar je speelt nou lekker in de Old Generations Band.
1: Ja.
0: En Paul, jij kan ook een beetje je gang gaan als drummer, zeg maar, in
2: ja,
0: die band.
2: Absoluut. Ja. Ik had mijn creativiteit, kan ik daar zeker in kwijt.
0: Mm-hmm.
2: En ja, goed, eigenlijk ook hetgeen wat Ronald zei, van het is toch belangrijk dat je als muzikant en als persoon je identiteit behoudt.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook dat je, ja, leert aanvoelen met elkaar. Dat je kunt wel muziek spelen, maar je moet het voelen met elkaar.
0: Ja.
2: En dat daar worden we steeds beter in.
0: Ja, hè? Ja 3 jaar, zei je, 23, hè, is het opgericht, deze band. Wat zei je nou?
3: Nou, januari is 4 jaar.
0: Vier jaar. En jullie zijn al met z'n achten, zeg maar.
2: Nee, met z'n zessen.
0: Met z'n zessen.
2: Ja.
0: En hoe lang zijn jullie al met z'n zessen dan? Met deze formatie?
2: Nou, even kijken. De tweede zangeres die is er sinds 2 maanden nu bij.
0: Oh.
2: Dus die is nog vrij april.
0: Ja.
2: En de gitarist die is er nu 1 jaar bij.
3: Ja.
0: Oké.
2: En de rest is dan.
3: Bestaat langer.
0: Bestaat al langer, ja. En is het moeilijk, Ronald? Je zei, we zijn al een paar gitaristen die zijn verdwenen, zeg maar. Om weer een clubje te krijgen wat ook heel goed matcht met de anderen.
3: Nou, ik ben zelf 63 jaar. Vanaf morgen trouwens.
0: Oh.
3: Maar. Ik ken het proces van een band is alleen maar moeizaam. Dan heb je net weer wat opgebouwd. Ja. En dan krijgt de gitarist een relatie. En die stopt en die gaat weer weg.
0: Ja.
3: En dan kun je weer op zoek. Dus zo'n band, ik ken het alleen maar als dat het continu in beweging is. En dat je continu nieuwe mensen zoekt.
0: Ja. Ja.
3: Nou, ik ben persoonlijk heel gevoelig voor de zang. Ik kan niet tegen vals zingende zangeressen.
0: Maar een beetje kriegelig van.
3: Dat moet gewoon echt wel
0: echt goed zijn.
3: Klinken.
0: Ja.
3: En daarnaast hou ik van. Het exact coveren hou ik ook niet van. Dus het is een beetje van, dit is het nummer, wat roept het bij iedereen op? Kunnen we dat matchen met elkaar? En dan krijg je dus een soort eigen variant van een nummer.
0: Mm-hmm.
3: En ik vind wel dat je herkenbaar moet blijven voor het publiek.
0: Ja.
3: Maar toch dat hele proces. Het gaat bij ons niet meer om de liedjes, maar het gaat eerder om, kunnen we fine-tunen op inzet, op synchronisatie.
0: Precies.
3: Op begin en einde. En de liedjes die je voorstelt, ja, de een vindt het een leuk liedje, de ander wat minder.
0: Ja.
3: Het zij zo, maar we doen ze wel allemaal.
0: Ja, nou ja, de band heet dus Old Generations en alle leeftijden zitten erin. Mm. Dus jullie spelen ook wel, denk ik, veel 60, 70, 80 muziek? Of hoe moet ik dat zien, Paul?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: tenminste, er zitten zeker nummers in van de Stones, Elton John, Billy Joel zit er ook wel in.
0: Wel allemaal covers?
2: Ja, wel allemaal covers,
0: maar
2: inderdaad.
0: Maar jullie hebben zelf ook een nummer geschreven, of niet?
2: Ja, nou, dat was een speciale aanleiding voor. En die was, zeg maar, voor mij werkgerelateerd.
0: Hm?
2: Ik werk, zeg maar, bij een bedrijf wat zaken doet met de gezondheidszorg.
0: Ja.
2: En onlangs was natuurlijk 12 mei de dag van de verpleging.
0: Oh ja.
2: Dus dat mensen toch in de zorg, in het zonnetje worden gezet. Mm-hmm. Ik moet zeggen, de dag van de zorg. En het was het idee van, wat gaan we nou doen?
0: Ja.
2: He, vanuit het bedrijf. Dus even, ik wil eigenlijk wel een liedje schrijven. Dus dat heb ik gedaan. En ik stelde dat voor aan de bandleden. En die waren eigenlijk direct dol enthousiast.
0: Okay.
2: En die ideeën die kwamen binnen. En de repetities volgden. En uiteindelijk is het een zogenaamde oorworm geworden. Als je hem hebt gehoord, dan kom je er niet meer vanaf.
0: Ja, kunnen we dat horen dan?
2: Hij moet op Spotify staan. Maar hij staat op onze site trouwens, Ronald.
3: Ja, hij staat wel op de Facebook.
0: Even naar Generations Band.
2: Ja,
0: okay.
2: Ja, precies.
0: Nou, hartstikke goed, man. Gefeliciteerd,
2: joh.
0: Dank
2: je wel.
0: Ja, super. Hé, wij gaan zo even verder praten, maar wij gaan eerst even naar een nummer. Ronald, die heb jij net even doorgegeven.
3: Crocodile Rock.
0: En waarom heb je daarvoor gekozen? Jullie. Ja.
3: Nou, het is een energiek nummer.
0: Mm-hmm.
3: Ik luister altijd naar schema's van nummers. Ik luister nooit naar de artiest of nooit naar het nummer. Dan zeggen mensen, ken je dat nummer? Dan zeggen ze, welk nummer is dat? En dan zetten ze me aan en zeggen, oh, die.
0: Ja.
3: De laatste jaren ben ik steeds meer toch wat Elton John fan geworden. En dus draag ik ook af en toe dat nummer. Ik ben natuurlijk ook pianist.
0: Ja.
3: Nou, en dit is zo'n nummer waarbij ik denk van, nou ja, dat verbindt een aantal dingen van mij persoonlijk. En Nicky zingt hem en de band. En het is energiek.
0: Nou, hey, maar we gaan alvast dan even luisteren naar wat we zondagmiddag kunnen verwachten.
3: Ja,
2: helemaal goed.
0: Om 4 uur.
2: Ja.

0: we horen het allemaal. De drummer, de gitarist, de pianist en de zangeres natuurlijk, Nicky. Maar jij zong alleen of met je?
1: Ja, ik zong alleen.
0: Jij zong alleen, oké. Okay. Nou, u wilt daar natuurlijk nog veel meer van horen, luisteraars. En dat kan, want de Next Generation Band, Generations Band, daar heb ik het over. Die spelen aanstaande zondag in de muziektent in het Oranje Park. En Nicky, Ronald en Paul die zitten bij mij in de studio. En wij praten erover. Ja, jullie spelen veel covers. Je hebt één nummer zelf geschreven, heb jij gedaan, Paul. Ja. En wilt u over als mensen jullie zondag horen, of misschien nu al, dus jullie horen en ze denken van, nou, ik wil die band wel op mijn feestje. Kan dat?
1: Zeker.
0: Ja, Nicky.
1: En dat doen we graag.
0: Oké.
1: Vinden we hartstikke leuk. Staan we ook allemaal heel erg voor open.
0: Ja.
1: We hebben kaartjes, we hebben een Facebook-account. En ja, we doen het regelmatig. Dus ja, we zijn ook wel op die manier op elkaar ingespeeld.
0: Ja, en de tourmanager, dat ben jij, Paul?
2: Ronald.
0: Ja, ach, Ronald, hè? Alweer, zeg.
2: Ja, gelukkig lijken we heel veel op elkaar. Ja. Ik snap de verwarring.
0: Ja, even de bril even wisselen. Misschien helpt dat voor mij.
2: Ook,
0: Nee, Ronald, jij bent de manager een beetje. Moet ik dat zo zien?
3: Ja, ik organiseer de oefenavonden. Ja. En ik krijg veelal ook de vraag voor optredens wel.
0: En je zei net al, jullie treden op in restaurants en in zorgcentra.
3: Ja, er is een zorgbedrijf die ons heeft.

0: uur. De komende tijd hebben we 8 optredens staan.
1: Zo.
0: 1 is dus de muziektent. En dan heb je een zorgbedrijf die ons bij een barbecue wil hebben. We spelen in een kroegje. We spelen in een cultureel centrum. In Wageningen staan we geboekt voor... cultureel, hoe heet dat? Hetzelfde als Dante in Ede heb je ook in Wageningen. Dat is een soort culturele club die...
1: culturele markt of zo dan?
0: Ja, culturele avond is dat. Okay. Dus dan hebben ze een dichter. En,
1: en jullie zijn daar ook bij.
0: En wij zijn dan de band die moeten afsluiten.
1: Leuk man, maar een beetje in jullie contraille, Ede, Wageningen.
0: Ja, maar ook in Zevenaar, dus voorbij...
1: Oh, dus weer even de andere kant op, hè?
2: We hebben ook wel eens opgetreden in Friesland.
0: Geldermalsen.
1: Kijk, in de Betuwe ook. Ja, maar jullie hebben onderhand Zo'n tourbus ook nodig natuurlijk.
3: Klopt, ja. Zou fijn zijn. Ja.
1: Nee, maar gezellig met z'n allen in de bus. Alle instrumenten erin en dan hoppa, gaan.
3: Klopt. Nou, in de aanvang naar is dat heel leuk, absoluut.
1: Ja, toch?
3: Ja, ja. Zeker.
1: Ja.
3: Zeker.
1: Ja. Ja, nou ja, wie weet wat nog komen gaat. Mm-hmm. Maar in ieder geval eerst hier in het Oranjepark.
3: Ja.
1: Jij komt uit Apeldoorn.
3: Klopt.
1: Paul.
3: Ja.
1: Goed, hè?
3: Ja, heel goed.
1: En hoe zijn jullie zo in aanraking? Jullie hebben nog nooit eerder gespeeld in het Oranjepark.
3: Nee, nog nooit. En ik ken Hieke.
1: Hieke is de baas van het...
3: Precies, de voorzitter
1: van de muziektent, zou ik maar zeggen.
3: Ja, klopt. En als ik het een en ander toegestuurd aan Hieke van Goor... Hey, ik zou eigenlijk wel met de band in het Oranjepark willen spelen. En natuurlijk altijd de vraag van Goor... kun je wat laten horen? Kun je wat opsturen? Dat gedaan. Nou, was er erg enthousiast over.
1: Okay.
3: En we werden netjes uitgenodigd voor 2 augustus.
1: Ja.
3: Dus
1: ja.
3: Heel veel zin in. Ook in de aanloop ernaartoe.
1: Oké. Okay.
3: En waarom
1: mooi,
3: dit
1: man.
3: Een onderdeel is natuurlijk.
1: Ja, super.
3: Dus hoe leuk is dat?
1: Nou, geweldig.
3: Ja.
1: En Nicky, kende jij dat? De muziektent hier in Apeldoorn, de Oranjepark?
2: Nee, ik ken het concept wel. Ik woon in Bennekom, daar zit ook een muziektent.
1: Oh.
2: Daar hebben we ook al een keertje opgetreden.
1: Okay.
2: Dus ik hoorde muziektent. Ik dacht, nou, ik weet wel hoe dat gaat.
1: Ja.
2: Maar ik dacht, ik wil toch wel even weten hoe dat eruit ziet. Dus ik ben afgelopen zondag even wezen
1: kijken. Heb je gekeken? Oh, dus zat je wel in de regen, geloof ik.
2: Nou, maar ondanks de regen, het was echt bomvol. En iedereen was aan het dansen. En er was een groep line dancers. En ik dacht, nou, daar heb ik heel veel zin in.
1: Nou, dat krijgen jullie ook. Want zondag wordt ook weer hartstikke warm.
2: Ja.
1: En wat je zegt, maakt niet uit of het regen of het is altijd druk daar zondagmiddag.
2: Ja.
1: Jij hebt er ook zin in, Ronald.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Ik vind ook dat wij een nieuwe fase ingaan qua band. Voorheen was het altijd een setlist maken per optreden. Tegenwoordig zijn we meer bezig met het maken van blokjes.
1: Mm-hmm.
0: Die we zo uit de kast kunnen halen. Deze is geschikt voor daar en die is voor dat. En we hebben dus voor zondag ook echt een dynamisch blokje gemaakt. Wat we in de toekomst meer gaan gebruiken.
1: Oh.
0: Het zijn 16 nummers die we achter elkaar doen.
1: 16?
0: En daar zit een soort opbouw in van krachtig naar een soort romantische dip. En dan bouwen we hem weer op.
1: Mm-hmm.
0: En AI is ons erg behulpzaam om dat soort setlisten wat te maken.
1: Ja, dat is
0: jullie
1: vriendje.
0: Wij maken geen AI-muziek.
1: Dat is jullie vriendje.
3: Nee, dat niet.
1: Nee, echt niet, hè? Jullie zijn het echt zelf.
0: Ja, wij zijn het echt zelf.
1: Nou, okay.
0: Nee, we maken het allemaal zelf. Maar het is wel een hulpmiddel van hoe bouw je dus een goede set op.
1: Ja.
0: En daar zitten we eigenlijk nu een beetje in.
1: Ja, daar zitten jullie in.
0: En dan heb je AI wel als hulpmiddel.
3: Dat is wel handig. En trouw, wie gebruikt het niet? Hè?
1: Kun je een paar nummers noemen, Paul, wat jullie gaan spelen zondag?
3: Jazeker kan ik dat. Zal ik...
1: Nou, je hoeft niet alles te noemen, hoor.
3: Nee. We trappen af met I'm Still Standing van Billy Joel.
1: Oké, en
2: van Elton John.
3: Oh.
1: Elton John.
3: Ja.
2: Maakt niet uit.
3: Zie, ik heb hetzelfde als jou.
1: Ja.
3: Ik haal het door elkaar. Heel goed. Dus we beginnen gewoon lekker stevig up tempo. En dan uiteindelijk hebben we een blokje met zelfs nog een Nederlandstalig nummer erin. Het nummer Blauw van de Scene.
1: Oh, die is ook,
3: dat is ook een lekkere stamp, is dat.
1: Ja.
3: En dan gaan we natuurlijk naar een heel mooi, rustig en zelfs wat gevoelig moment. Waarin er een duet wordt gezongen.
1: Met de beide
3: welke
1: dames.
3: Met Nicky en ik
1: samen. Oh, jullie samen? Oké. Okay.
3: Ja, precies. En dan gaan we uiteindelijk weer geleidelijk aan de boel opbouwen. En dan gewoon echt flink stampend en dampend gaan we hem afsluiten.
1: Ja,
3: met het nummer van Joe Cocker.
1: Hartstikke mooi.
3: Ja,
1: dat wordt leuk, man.
3: Jazeker.
1: Ja.
3: Ja, absoluut.
1: Nerveus? Nicky?
2: Nee, ik heb er alleen maar heel veel zin in.
1: Heel veel zin in. Ja, voor jou mag het al zondag zijn.
2: Ja, graag.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: En Ronald, jij ook. Je hebt ook veel zin in.
0: Ja, absoluut.
1: Hey, maar hebben jullie... En je moet wel een vrachtwagen hebben om die instrumenten mee te nemen. Die piano voor jou alleen al.
0: Ik heb een hele zware piano. Zo. Die weegt volgens mij 48 kilo.
1: Zo,
0: dus, maar ik heb

0: een aanhangwagentje daarvoor.
1: Oké. Okay.
2: En personeel.
1: Maar, personeel heb je ook. Ja, ja
3: dat ben ik.
0: Nou ja, niet echt hadden we dat maar.
3: Vrijwilligerswerk is dat.
0: Maar het is ook, kijk, iedereen komt uit verschillende steden.
1: Ja, precies.
0: Dus ja. We rijden allemaal apart.
1: Apart,
0: dus,
1: ja. Iedereen heeft zijn eigen instrumentje. Maar jij, alleen je microfoon heb jij nodig.
3: Ja, ik stap gewoon bij papa in de auto.
1: Ja, klaar. Ja,
4: net zo makkelijk.
1: Nou, hartstikke leuk dat jullie hier waren. Ja, hebben jullie nog iets te zeggen?
4: Ja.
1: Vertel.
4: Jongens en meiden, gewoon komen aankomende zondag. Het wordt geweldig weer. Ja. De programmering is echt super, heel divers. En het is natuurlijk een knallende afsluiter. Dus dit mag je niet missen. Nee, begin... Net zoals dat wij jullie niet kunnen missen.
1: Nee, het begint om 2:00 en jullie spelen van 4 tot 5. Ik denk dat het wel iets over 5 gaat worden.
4: Het is van 4 tot 5 over 5.
1: Ja, Ronald, jij wil nog iets zeggen.
0: Ja. Jullie kunnen ons vinden op Facebook AGB.
1: Nou, dat is heel belangrijk.
0: Als je dat als zoeksleutel intoetst, dan kom je bij ons terecht.
1: En Nicky, wil jij nog wat zeggen?
3: Nou, ik heb er gewoon heel veel zin in. En dankjewel dat we hier even ons woordje mochten doen.
1: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier waren. Paul, Ronald en Nicky, doe de groeten aan de andere bandleden.
4: Zeker. En zie je jou zondag ook?
1: Misschien ga ik wel even naar jullie zwaaien. Ja, heel veel plezier. En we spreken jullie vast nog wel een keer weer. Dank jullie wel.
4: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, goed. Wij gaan naar Jill Cocker, want die wordt natuurlijk ook gespeeld door de band aanstaande zondag in het Oranjepark.

You Can Leave Your Head On van Joe Cocker. En deze Joe Cocker, zij spelen hem ook aanstaande zondag in het Oranjepark in de muziektent The Generations Band. Goed, Staatsbosbeheer organiseert heel veel leuke activiteiten in de zomervakantie. 5 augustus bijvoorbeeld, van 12 tot 3. Bij het informatiecentrum met Leesten kun je zelf op zoek gaan naar waterdiertjes. Ontdek welke dieren leven in en rond de bospoel. Kikkervisjes, bootsmannetjes, waterschorpioenen, van alles en nog wat. Je kunt meedoen. En het is op 5 augustus, zoals ik al zei. Het begint om 12 uur en het duurt tot 1 uur of 3. Dus leuk voor kinderen die denken van, als je denkt van, nou, wat zal ik eens gaan doen met mijn kind? Nou, neem 5 augustus mee naar het Leesten. En daarna kun je nog even wat heerlijks wat drinken daar op het terras. Maar dan moet je je wel gewoon goed insmeren. Hè? Dat hebben we het eerste uur wel gehoord. Anders verbrand je daar. Goed, dit is ook leuk.

Amy Winehouse featuring Mark Ronson met Valerie hier in de matinee om 4:05. Ja, het zit erop. Alle gasten zijn weg. Die zijn, ja, alles is op. De boodschappentas is leeg. Het bureau is helemaal leeg. We hebben echt niks meer. Dit was het voor deze woensdag, de 29 juli. Morgenmiddag zit Hieke hier.

Jawel, die heeft ook hele leuke gasten. Volgens mij ook mensen die zondag in de muziektent komen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. En kijk ook even naar ons YouTube-kanaal van RTV Apeldoorn. Er staan hele leuke items op. En bekijk ook onze website rtv-apeldoorn.nl. Guido, leuk dat je er was. Volgende week woensdag ben je er weer, hè? Ja, zeker. Om 2 uur, luisteraars, dan zitten Guido en ik hier weer. En dan gaan wij weer een knallende show maken. Goed, voor nu zit het erop. Ik wens u nog een mooie woensdag. En wat ons betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme

Weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

Ik zeg alweer een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draaiend door. We zitten op de laatste dag van de laatste donderdag van juli. Het is vandaag donderdag 30 juli 2026. Morgen is het echt de laatste dag van juli. En dan zitten we alweer in augustus. Ach, wat kan het toch ontzettend snel gaan, of niet soms? Wij trapten af met Dolly Parton en 925. Ja, het gaat allemaal niet vanzelf hier bij ondergetekende. Ik ben toe aan mijn vakantie. Nou, in augustus ga ik lekker weg. Ach, dat is dan zaterdag weer augustus. Dan kan ik echt gaan aftellen. En ja, ik kon het gisteren toch niet laten. Toch even naar het strand gegaan. En dan heb je op de fiets... Was het warm. Maar ik hield het lukte nog wel net om daar te komen. Maar dan is dat water zo ontzettend lekker in Bisschoten. Dat je dan lekker in dat water gaat zitten. Op sommige plekken is het diep. Op sommige plekken is het niet diep. En waar het niet diep is, kun je dan op de grond zitten. En dan heb je niet in de gaten tot de zon zo hard aan het schijnen is. Want het water is lekker koel. En dan denk je, ik zit hier wel lekker in het water. En dan blijf je daar even zitten. En dan kom je thuis en dan ga je slapen. En dan word je wakker de dag daarna, zoals vanochtend. En dan denk je bij jezelf, nou, ik heb toch wat te lang in de zon gezeten. Ik ben toch wel weer her en der verbrand. Ik had dat toch niet moeten doen. Maar ja, aan de andere kant wel weer blij dat ik het gedaan had. Want ja, ach, wat was het gisteren toch weer een warme dag. Het was de warmste 29 juli die ooit gemeten is. Tenminste, sinds het ontstaan van de metingen. En wat gaat het weer nog meer doen? Ja, het is even voorlopig afgelopen met lekkere weer. Temperaturen gaan weer langzaam richting de 25 graden. Vandaag nog een warme dag. En dan in het weekend is het lekker koel. Dan hebben we misschien volgende week nog een uitschietertje. Maar daarna gaan de temperaturen weer zo rond de 23, 24 graden liggen. Ja, lekker dus. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen weer een Come Together. Dat doen we natuurlijk tegen de klok van 10:30. En tegen de klok van 11:30 heb ik alweer een country nummer voor je klaarstaan uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We gaan naar 2003. Op plekje 157 staat Kenny Chesney en The Good Stuff. Dat gaan we natuurlijk tegen de klok van 11:30 allemaal behandelen.

Hebben we dat niet allemaal een beetje nodig? Joy to the World hoorde ik voor je klaarstaan van Three Dog Night. En ja, we moeten toch allemaal een klein beetje vriendelijker tegen elkaar doen, al zeg ik het zelf. Dit is David Bowie en Fame.

Back in Your Lives, The Stones hoorde je. En ik vind hem lekker. Hoe vaker ik hem luister, hoe leuker ik hem vind. En daarmee komen we over, dit is nou 10:30. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. Hadden we eerst Diana Ross. The Supremes met Diana Ross hebben we hem ook gedaan. En dan klinkt hij als volgt.

Willie Dixon had ik er voor je klaarstaan. Wat is het, de blues? Bring It On Home. Er gaat een documentaire film komen over Oasis. Over de concerten die ze vorig jaar gaven. Ik ben er wel benieuwd naar. Dit is Oasis. En misschien wel hun grootste, misschien wel hun bekendste hit. Dit is Wonderwall.

Oh, dat gaan we even niet doen in de remix. Wacht even, moet ik even kijken of ik dan de goede uitvoering kan uitvinden. Tina Turner, Norbert City Limits. Nee, dat is weer de verkeerde. Nou, dat moet het deze zijn. Ik heb er drie verschillende in staan. Even kijken of hem dit dan is. Ja, dit is hem. Ike en Tina Turner, Norbert City Limits.

die uitvoeringen van het liedje in het CM staan. En ik wou de originele versie horen. Hi, Ken Tina Turner had ik voor je klaarstaan. En Nutbush City Limits. En ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. En ik snel terug ben met het tweede, het mailsuurtje van de steden driehoek draait door. Country platen weer klaarstaan uit de lijst van de blad The Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn aangekomen bij Kenny Chesney. The Good Stuff uit 2003 alweer. En dat gaan we natuurlijk tegen de klok van 11:30 allemaal.

behandelen. Ik weet niet zeker of het doorbraak was van deze dame. Het komt in ieder geval uit 2008. Voor nu gaan we er namelijk uit met Duffy en Mercy. Tot zo naar de andere kant van 11 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend 406 euro gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan

een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie bedoeld als grap ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf, omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust, waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek draait erdoor. We begonnen met George Harrison. Ik had Got My Mind Set On You voor je klaarstaan. En tot een uurtje of één ben ik hier met lekker veel muziek. En zometeen, dat nummer uit de Blood Rolling Stone, hè? Kenny Chesney, The Good Stuff. Meer eens even dit. Dit zijn Off Monsters and Men and Little Talks.

Odyssey en Going Back to My Roots. Het is 20 jaar geleden dat het album Under the Iron Sea van Keane uitkwam. En ze hebben daar een nieuw album, of ze hebben een 20th anniversary album uitgebracht. Wacht, de verkeerde knop is zet. Dan moet ik even kijken. Hij doet niet wat ik wil. Moet ik het zo doen. Dit staat bijvoorbeeld ook op dat album Under the Iron Sea. Het kwam 20 jaar geleden uit. Het is Keane en Is It Any Wonder?

Ella Langley, ik vind hem leuk. Choosing Texas had ik voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken wat ik nog meer heb klaarstaan. Ja, ik ga me even voorbereiden op het country nummer. Wat ik zo meteen heb klaarstaan over een minuutje of acht. Dit is Spencer Davis, goed. En Give Me Some Lovin'.

Smashing Pumpkins had ik voor je klaarstaan. En tonight, tonight. En ik zit weer met een schuinoog naar de klokken te kijken. Ik zie dat het bijna 11:30 is. Dus dan is het weer hier tijd voor. Ja, als je dit deuntje hoort, dan weet je waar te laat het is. Gewoon weer tijd voor een lijstje. En we zijn bezig met de lijst van het blad Rolling Stone. Dat is sowieso altijd van blad Rolling Stone, de lijstjes. Want ze hebben zulke leuke lijstjes. De 200 beste country nummers. We zijn aangekomen bij plekje 157. En dan gaan we naar het jaartal 2003. Daar staat Kenny Chesney en The Good Stuff. Wat schrijft het juryrapport? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Een pasgetrouwd stel heeft hun eerste ruzie. Dus de man stormt weg naar een kroeg. Maar in plaats van zich klem te drinken en zijn hart te luchten bij de barman, krijgt hij een glas melk voorgeschoteld. Chesney geeft meerdere betekenissen aan de titel The Good Stuff. Het kan slaan op een sterke drank, maar het staat ook symbool voor de betekenisvolle momenten in het leven. Aan het eind wordt onthuld dat de barman zijn vrouw aan kanker heeft verloren en dat de herinnering aan haar sterker is dan alles wat whisky kan bieden. Songwriters Craig Wiseman en Jim Collins schreven het nummer nadat een vriend van hen zijn partner had verloren aan een ziekte. We hadden het erover. Wat nou als je daar gewoon zit en je vrouw ziet doodgaan? Herinnerde Wiesman zich later. We zaten er allebei even stom verbaasd bij. We zeiden, oké, laten we een kop koffie pakken en een liedje schrijven. Nou, en dat liedje, dat is geworden dus The Good Stuff. Uitgevoerd door Kenny Chesney. En staat op plekje 157. En het komt uit 2003. En je raadt het nooit. Ik heb hem nu voor je klaarstaan.

Ik had klaarstaan voor je Another Surf Popular, The Logical Song, Supertram. En we trapten dit triootje af met plekje 157. Kenny Chesney, The Good Stuff. Morgen dan gaan wij verder natuurlijk met 156. Barbara Mandrell, If Loving You Is Wrong, I Don't Want

Purple Disco Machine en Sophie and the Giants hoorde je. En Hypnotize. Jacques Herp, die wordt dit jaar of is dit jaar 80 jaar geworden. Hij gaat een verzamelalbum uitbrengen met zijn oeuvre, om het zo maar te zeggen. En ik las net in de krant dat hij op zijn harde disc een duet met zijn ontdekker, met de man die veel liedjes voor hem schreef, heeft gevonden. Dat gaat hij dus ook postuum uitbrengen. Die ontdekker, dat is Pierre Cartner, oftewel de vader Abrahams. Dat liedje heb ik nog niet voor je klaarstaan. Ik heb wat anders klaarstaan. Een man mag niet huilen, dit is Jacques Herp.

Ah, ik vind het wel geinig hoor. Get Knoeng hoorde hier. Hij zit weer met een schuin oog naar die klok te kijken. De aftelklok. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Dat betekent dat het journaal van 12 uur eraan gaat komen. En dan ben ik snel terug met het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan, het laatste uurtje. Er gaat echt van alles voorbij komen. Dat is een belofte die ik wel durf te maken. Ik heb dit album thuis eraan gestaan. Whatever people say I am, that's what I'm not. Dat is het album van de debuutalbum van de Arctic Monkeys, wat in 2006 alweer aankomt. En ik vind dit zo'n heerlijke track van de band. When the sun goes down, ja, dan gaat het spoken. Dan, ja, gaat het niet vertellen hier op de radio.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

Ik mag alweer een hele goede middag zeggen. Welkom terug bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek daardoor op de laatste donderdag van de maand juli. We schrijven alweer 30 juli 2026. Wat gaat het toch weer snel, hè? Of niet soms? We begonnen met Nina Simone en Ain't Got No, I Got The Life. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen trio. Ja, dan heb ik het over de da-da-da. Je kent hem dadelijk wel en je gaat hem ook meezingen. En ik zat, ze gaat nog voorbij komen. En Francis Gal zie ik ook nog klaarstaan voor dit uurtje. Eerst de Nolan.

0: Ik blijf hem leuk vinden hoor. Cassie Ashton hoorde je. En Bitches, dat komt uit het heden. Dit komt dan weer uit het verleden. NXS en Original Sin.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Dit was ooit een keer een bescheiden hitje. The Cat Empire hoorde je, Brighter Than Gold. Ik had haar ook al aangekondigd dat ze vandaag voorbij zou komen. En muzikaal dan, ik weet helemaal niet of ze zelfs nog leeft. Vast en zeker. Francis Gall, Ella.

0: Ik had de Dobby Grime voor je klaarstaan. De Stones hebben dit ook gedaan. De Drift Away had ik voor je klaarstaan. De originele versie. En we gaan met z'n allen naar Barbados met de Typical Tropic.
1: Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

Ik had de Girls Dogs voor je klaarstaan van Dave Edmunds. En daarvoor hadden we ook nog Earth, Wind & Fire en Fantasy. En dan komt hij weer hoor, de Strokes. Ik vind hem leuk. Going Shopping.

ben gisteren nog even gaan zwemmen. Het water was wel koud, maar het was heerlijk. IJswater van Typhoon hoorde je. Staat op het geweldige album Lobby de Bassi. En daarvoor had ik ook nog de Foo Fighters voor je klaarstaan. En Learn to Fly. En daarvoor nog All Night van Change the Rapper. We zijn alweer aan het einde van het programma gekomen. We gaan eruit met Black Betty van Ram Jam. Zometeen tussen 2 en 4, zoals je van ons gewend bent. Natuurlijk de matinee. Morgen vroeg ben ik er weer voor Nieuwe Steden 3. Ik draai door. Fijne donderdag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

werkdag tussen 2 en 4 kunt u luisteren naar Matinee. Een combinatie van muziek en lokale informatie. Elke werkdag start 2 uur.

Woon je in Apeldoorn? Ben je bekend met of nieuwsgierig naar het Apeldoornse dialect? Dan luister je naar de Praattafel. Daarin worden gebeurtenissen van de afgelopen week besproken. Soms heel serieus, maar ook wel met de bekende vette knipoog. De Praattafel. Elke zaterdag 12 uur.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is inderdaad donderdag en weer tijd voor de matinée van mijzelf en natuurlijk Alexander die achter de knoppen staat. Belt met de gasten. Dat is nu het eerste uur helemaal niet nodig, want onze gast is al gearriveerd. Ja, hij zit hier in levende lijve, Mark Hilton. Gaan we straks alles over horen en hij gaat ook spelen, dus dat is hartstikke fijn. En links van mij zit Lorraine.
2: Ja, hoi. Hoi.
1: Dat is super lang geleden.
2: Ik ben er weer.
1: Ja, wat fijn. Want hoeveel jaar geleden heb ik jou opgeleid hier?
2: Oh, dat is echt al wel een paar jaar geleden.
1: Ja.
2: Ik denk al wel... Nou, ik weet niet eens.
1: Jaren.
2: Ja, echt.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nou, fijn dat je er bent. Ja. Je wil het weer een beetje oppakken en zo.
2: Ja.
1: Je hebt al wel in het veld gestaan, zeg maar.
2: Ja, zeker.
1: Met de Vierdaagse.
2: Ja.
1: Was erg gezellig.
2: En Veluwse Avondmarkt was ook leuk.
1: Ook nog. Ja, ja. Dat vergeet ik helemaal. Maar goed, dit is weer even iets anders. Dus leuk dat je er bent. Helemaal fijn.
2: Dank je wel.
1: Een mooie uitzending maken.
2: Ja.
1: Ja, het is vandaag 30 juli alweer. En om precies te zijn is dat dag 211. Hierna nog maar 154 dagen. En dan zitten we zomaar weer in 2027.
2: Dat gaat heel snel.
1: Ik vind het veel te snel gaan.
2: Ja.
1: Maar laten we maar gewoon toch even een beetje vaart erin zetten. We gaan luisteren naar een liedje van Skik. Dank je wel voor de zon. Want die zon die brandt ongelooflijk op je huid als je die insmeert. Maar het is wel heel lekker om daarvan te genieten. Skik. Dank je wel.

0: Leuk, dat trompetje op het eind van het liedje. Ja, Skik. Het album heet Tof en het komt uit 2002. En Skik is natuurlijk de Nederlandse popgroep afkomstig uit de Nederlandse plaats Erica in Drenthe.
1: Oké. Okay.
0: En de band zong hoofdzakelijk in de Drents, een variëteit van het Neder-Saxisch. En Skik is Drents voor schik, plezier en lol.
1: Ja.
0: Nou, lol hebben we hier in de studio, want niemand minder, ik heb hem er straks al even genoemd, Mark Hilton zit hier bij ons in de studio met zijn gitaar. Dat dan weer wel. Helemaal gezellig. Want ik heb hem ook gevraagd van, joh, als je dan komt, ga je dan ook nog een paar liedjes zingen, spelen? Want dat kan die als de beste. Want ja, voor uw luisteraars, Mark Hilton is natuurlijk geen echte onbekende hier in Apeldoorn. Hij is elk jaar toch wel een keer te vinden, ook in de muziektent in het Oranjepark. En hij is ook langere periode in de zomer ook hier in Nederland. Vanwege Monique, hè? Zijn Monique.
2: Ja.
0: En voor de rest, ja, gaan we gewoon eens even gezellig met hem babbelen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel vragen aan Mark. Can you play a number?
2: Sure. Deze liedje is over pannenkoeken op zondagmorgen.
0: Ja.
2: Maar het tekst, of de tekst, is in Engels. Ik ben heel verdrietig, maar het is called... deze liedje heet Coffee in the Pot.
0: Coffee in the Pot.

0: volgens
1: Very
0: mij...
1: Very well explained.
2: Ja.
1: Heel goed uitleg.
2: Uitgelegd.
1: Uitgelegd.
3: Nou, weet je, luisteraars moeten gewoon... Of moeten, er moet niks. Maar het is fantastisch om Mark Hilton op het podium te zien staan. Met ook die looper. Want Sunday, you have also looper erbij. Yeah. Dus ja, weet je, nou, dan hoor je het en dan zie je het ook.
2: Ja.
3: In levende lijven. Dus.
1: And people can dance then.
3: Ja, ja. Gezellig.
2: Het lijkt mij heel moeilijk hoor, zo'n looping station. Want ja, ik ben best wel chaotisch, dat weet je.
3: Ja.
2: Dus wat ik dan onder één heb opgeslagen of zes, dat, ja. Ja, ik weet niet of dat goed zou gaan.
3: Moet je goed bij nadenken.
2: Ja.
3: Maar Mark, can you also play a number for us?
1: Sure, can I play a slow one now?
3: Oh, okay.
1: This is called Impossible to Find.

0: ik zie op je site, je bent in Vietnam geweest begin van de maand. En hoe kom je daar? En toen vertelde hij al, zijn broer woonde daar.
1: En ik heb in Ho Chi Minh gewoond voor 3 jaar. En Da Nang, 2 jaar.
0: Dat is alle twee Vietnam?
1: Oké. In de Noord.
2: Ja, Noord.
1: Aan de kust. Is mooier dan Ho Chi Minh. Is minder mensen en de lucht, de air.
0: Ja, de lucht
1: is vers, fresh.
0: Ja.
1: So, yeah.
2: So vies. Good.
0: Nee, fris.
2: Oh, fris.
1: Ja, fris. Fresh.
2: Fresh.
1: And it's on the ocean.
0: Yeah. And you know, you can speak the language also, or it's difficult?
1: It's een beetje, but you know, just numbers and stuff is very difficult.
0: Yeah.
1: Well, I'm trying to learn Dutch and also Spanish, so my brain only holds. With the looper going on as well, I think I've run out of room in my head.
2: Ach jee, hij wou dus eigenlijk wel een looper in zijn hoofd hebben.
0: Ja.
1: I dream about that thing, you know. I wake up in the middle and go, oh, wait a minute, if I switch from 5 to 6 at that point, then, you know. Yeah.
2: Het is ook lastig, maar goed. Music is international.
0: Ja.
1: Correct the mundo.
0: Ja,
2: zo dus dat. Maar vertel.
0: And I saw you have more than 700 numbers.
1: Yeah, more than 800 now.
0: Oh, more than 800.
1: It's growing. I think I'm up to 815 or something now.
0: How do you pick? Do you have favorites?
1: Well,
0: or?
1: I cannot. Ik kan niet de hele catalog herinneren. So in any time in elke tijd kan ik 100 misschien herinneren. So and then probably 30 for live performance are my favorites, and I play for a year or 6 months and then I change. I go, I've got some new ones, I'll put them in there. So it's always changing. I spend too much of my time writing new set lists.
0: Because
1: I'm writing all the time. So I get, I want to try this one, you know, and I put it in there. And then you have to change the order because sometimes you can't have too many slow ones or too many fast ones together. You have to make the variety, you know.
0: So, yeah.
1: Yeah.
0: Ja, ik vroeg
1: that's
0: dus,
1: what I spend my life doing, you know.
0: Ja.
1: And writing songs.
0: Hij heeft dus meer dan 800 nummers op dit moment. En ik vroeg ook, hoe kies je daaruit? Heb je favorieten? En meestal heeft hij voor ongeveer 30 nummers.
2: Sowieso 100 heeft hij in zijn herinnering zitten. Ja. Sowieso. Ja, maar dan weer 30. Ja.
0: En dan om het half jaar even wisselen van nummers.
2: Voor een optreden.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Nou, ik vind het sowieso knap.
0: Ja.
2: Om dat allemaal maar te onthouden. En ik snap ook dat hij heel graag een looper in zijn hoofd wil hebben. Ja. Om daar dingen in op te slaan.
0: Ja,
2: ja, fantastisch. Maar zullen we nog weer een vraag of hij een liedje wil spelen?
0: Ja. Can you play a song?
1: Yeah, sure. This one's called Expectation.
0: Expectation, yeah. Well,

0: halen, een beetje. Hij begon dus met luisteren naar zijn vaders naar platen.
1: Ja.
0: En daarna klassieke piano gespeeld. Classic piano. And then you played the guitar. Nederlands.
2: Ja,
1: Nederlands.
2: A
1: la Jimi Hendrix.
0: Omdat hij Jimi Hendrix hoorde.
1: Heeft ook in bandjes gespeeld.
0: Ja, veel bandjes voor 20 jaar.
2: Ja.
1: Maar hij is eigenlijk pas op latere leeftijd begonnen met muziek.
0: Ja, met schrijven.
1: Met schrijven, ja.
0: Toen was hij 40.
1: Ja.
0: Ja. En nu dus zelf teksten schrijven. En hij vertelde dat een vriend van hem is ook songwriter. En die zei...
1: Een hele goeie.
0: Ja, een hele goeie. Die zei, als jij eerst gewoon de titel van het liedje weet... dan weet je waar je een beetje naartoe schrijft. Dan weet je het onderwerp waar het over gaat.
1: Precies. Ja.
0: Ja.
1: En hij heeft ook geprobeerd om een liedje... wat hij al langer heeft op zijn playlist staan... te vertalen naar bijvoorbeeld het Spaans...
0: Ja,
1: maar dat wordt
0: Spanish.
1: Spanish.
2: Ja.
1: Dat gaat niet, want het is,
2: gaat niet goed.
1: Spaans is een hele andere lijn. Nee.
0: De melodie andere... van de Spaanse taal is gewoon anders of
1: precies.
0: Zo. Van het uitspreken al.
1: Ja. Dat is heel wijs wat je daar zegt.
0: Het klinkt ook
1: elke
0: altijd heel mooi.
1: Elke taal heeft zijn haar eigen melodie.
0: Ja.
2: Elke taal al zo. You know?
0: Ja.
2: Nederlands,
1: Duits.
2: You know?
1: Duits, ja. Ja, precies. Maar goed, leuk.
0: Ja.
1: Ik vind het weer tijd voor een liedje.
2: Een andere liedje, this is over mijn vriendinnetje, de mooiste vrouw in de hele wereld.
1: Ja,
2: het is called Sweet Monique.
1: Sweet Monique, ja. Die staat ook op single.
0: Oh ja,
1: leuk. Leuk. Sweet Monique.
2: Won't somebody stop banging my head against the wall? Picking

0: kunnen.
1: Heel veel.
0: Ja.
1: Dat komt steeds meer in zwang.
0: Ja.
1: En dat is ook, ja, omdat het in een officiële studio is het natuurlijk hartstikke duur ook om dat allemaal te doen.
0: Ja.
1: En je moet er net ook de tijd voor hebben. Je moet de tijd weten te vinden om daar naartoe te gaan.
0: Ja, en als je met meerdere artiesten opneemt, dat iedereen ook op hetzelfde moment kan natuurlijk.
1: Precies, altijd heel moeilijk met heel veel verschillende agenda's.
0: Ja.
1: En weet je, Mark die zingt als de beste en heel veel mooie muziek. Hij heeft er ruim 800, hè, 850 had hij het al over. Dus ja, dat is een enorme staat van dienst.
0: Ja.
2: It's all about quantity, you know?
0: Yeah.
2: I don't care if they're any good as long as I have many songs.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: And that's a joke.
0: No, yeah.
2: Just,
0: yeah. Quality, yeah.
2: Yeah. No, wait a minute.
0: Yeah. Huh? Yeah, I have to translate it in my head.
2: Yeah, sorry.
1: No. Maar ook, weet je, hij reist over de hele wereld. Niet de hele wereld, want Rusland, dat laten we
2: travel
1: liggen.
2: A bit, yeah.
1: Ja, maar wel veel.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ja, weet je, hij heeft een enorme staat van dienst. En het is ook allemaal te zien op zijn website markhilton.tv.
0: Ja.
1: TV.
0: Ja.
1: Ja, leuke filmpjes staan er ook op. Leuke clipjes. Daar hebben we net wel een van gezien. Maar ik wist niet...
2: Dank je wel.
1: I didn't know you make it yourself.
2: The videos?
1: Videos.
2: One of them is made by a video producer, but it's a very old one.
0: Mm-hmm.
2: It's the one with the two girls talking to each other and crying a bit, and it's a very sad song. But yeah, all the other ones, I used to be a lecturer in video production and graphic design.
1: Yeah.
2: That was my day job.
0: Yeah,
1: it's helemaal leuk.
2: So it's a very handy skill to have when you want to.
0: Yeah, you can do a complete package.
2: Yeah, and I enjoy it. I love to do animations, you know, and video. It's because when you write a song, you have a image in your mind, mm-hmm. so you want to somehow convey an idea of that.
1: We gaan nog een liedje doen.
0: Yeah,
1: you want to hear another song. From you.
2: Another one.
1: Kan dat? Is it possible? Mooie gitaar, hè?
0: Ja.
1: Mooie klank zit daar ook.

0: Hij kan heel laag, maar ook heel hoog.
1: You can sing real high and low.
2: Yeah, it's very high up there.
1: Yeah.
3: Really deep down there. Yeah.

0: Mooi.
1: Really cool.
0: Nou ja, weet je, heb jij nog vragen? Prangende vragen? Want we moeten natuurlijk even op de tijd letten. Alexander zei het net al op mijn oor. Nope. Heb je alles gevraagd wat je wilde weten van Mark?
2: Yes, he's completely informed now.
1: I know everything now.
0: Voor de rest kunnen we alles zien op jouw website markhilton.tv.
1: Ja, ook Facebook site.
2: Yeah. Facebook. So if you go to the website, at the top, there are links to everything. There's little buttons for Facebook, for YouTube, for Instagram, LinkedIn, you name it. It's all there.
0: Nou, dan is
2: easy
0: die gewoon
2: peasy.
0: Te boeken. Hoe lang? Hou.
2: You're doing very well. You're doing better than me. Je gaat beter dan mij.
0: Hou eens op. Hoe lang ben je in Nederland nu, op dit moment?
2: Nu? Drie weken alleen.
0: Drie weken?
2: Ja. En ik laat hier drie maanden.
0: Ja.
2: Okay. 19 dagen. You know, Schengen dagen.
0: 19 dagen.
1: Oh.
2: Ja, sorry, 90.
0: 90 dagen.
2: 90.
1: Oh, je mag 90 dagen blijven, zeg maar.
2: Ja, dan je moet...
1: eventjes weg.
2: Weg.
1: Voor één dag of zo en dan weer terug.
2: Nee. 90 ook.
1: Oh.
2: 90. Okay. Binnen 90 buiten.
1: Buiten 90.
0: 90 dagen moet je weer...
1: Dus drie maanden op, drie maanden af.
2: Yeah.
1: And goes Monique with you?
2: She has a job. But sometimes we have a little holiday. We add a bit of extra time. She comes and visits me in Spanje or in Vietnam. And
1: that's nice.
2: Yeah, we find ways around it.
0: Nou, aankomende zondag dus Mark Hilton in de muziektent in het Oranjepark. Mark staat geprogrammeerd om 3:00.
2: 3:00,
0: We beginnen natuurlijk al om 2:00 met een hartstikke leuk programma ook. Wordt een supermooie dag. Prachtig weer.
2: Oh ja, de weer
0: is
2: regen. Mooi, hè? Op zondag.
0: Vorig jaar was het regen.
2: Ja.
0: Nou is het very nice. Veel lekkere zon en gewoon een fantastische atmosfeer. En heel gezelligheid. Dus kom vooral naar het Oranjepark. Gratis toegang. Er is van alles. Gewoon lekker te eten en te drinken. En natuurlijk heel veel lekkere muziek.
1: Ja.
0: Mark Hilton die speelt dus om 3:00. En voor de rest zou ik gewoon zeggen van... kom met z'n allen naar het Oranjepark aankomende zondag.
2: Woehoe.
1: Ja.
0: Mark, heel hartelijk dank.
2: Dank je wel.
0: Supermooi privéconcert hebben wij gehad.
1: Zeker. Ja.
0: En de luisteraars hebben natuurlijk thuis ook lekker mee kunnen genieten. En het grappige is, morgenochtend gaan we dit programma gewoon herhalen.
1: Oh.
0: Dus tussen om 8:00 de radio aan, morgenochtend, tomorrow.
2: Oké.
0: 8:00, dan hoor je jezelf.
2: Oké,
0: we moeten afsluiten, want het eerste uur zit er alweer op.
1: Ja, dat ging snel.
0: Ging hartstikke snel. Ja. Nee, we gaan. Maar het is gewoon heel gezellig.
1: Ja, wij krijgen Alexander af en toe over ons oor.
0: Alexander heeft het goed gedaan. En volgens mij heeft hij ook iets nu klaarstaan. Want we zitten natuurlijk hartstikke in de... Wat ga je doen? Oh, hij gaat toch weer wat anders doen. Ray Stevens. Do you know Ray Stevens?
2: Oh, yeah, Guitar Zen. Oh, yeah.
0: Ja, daar gaan we nu naar luisteren.
2: Oh,

0: Nou, ik heb even opgezocht, maar dit nummer komt uit 1969.
1: Ja.
0: En Mark die vertelde nog, hij zegt... Oh, maar hier luisterde ik altijd naar toen ik een jonge gast was. Nog. Ja, helemaal leuk. En ik zie nu ook dat deze Harold Ray Rexdale, zo heet hij eigenlijk.
1: Oh ja.
0: Maar zijn artiestennaam is Ray Stevens. Inmiddels is hij 87 jaar.
1: And still going strong.
0: Ik zeg altijd, muziek houdt jong.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook zo. Geweldig. Oké, we gaan eruit. Het eerste uur zit er alweer op. We hebben nog 4 minuten de tijd. Maar we gaan daarin ook nog luisteren naar een plaatje wat al klaar staat. En hoe kan het ook anders? In the Summertime van Mungo Jerry. En dat komt ook uit de jaren 60.
1: Ja.
0: Heerlijk nummer. En ik zou zeggen, luisteraars, blijf vooral wel luisteren. Want we hebben hierna nog een tweede uur. We zijn er namelijk tot de klok van 4 uur. En in dat tweede uur ook lekkere muziek. En volgens Alexander gaan we een beetje terug in de tijd. Dus we laten ons gewoon verrassen. En we hebben natuurlijk ook nog gasten aan de telefoon.
1: Ja.
0: Maar daarover straks meer. In the Summertime van Mungo Jerry. En daarmee sluiten we het eerste uur af. En we zeggen tot straks naar het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau der Staten steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: diner met Pieke Goos.
1: Ja, ik zit hier niet alleen. Ik werd eventjes afgeleid. Lorien die gaat ineens haar bril opzetten, haar leesbril. Nou, dat gaat dat komen zo meteen, hoor. Alexander staat nog steeds in de tactiek en die heeft hele leuke muziek bij elkaar geschraapt voor dit tweede uur. We gaan allemaal een beetje terug in de tijd met sommige nummers.
2: Sommige ook helemaal niet, hoor.
1: Sommige ook helemaal niet. Jij hebt zo meteen ook nog het een en ander vertellen. We gaan straks bellen met Erik Grotenhuis. Die doet ook heel veel vrijwilligerswerk en heel veel goede dingen ook voor goede doelen. En we gaan natuurlijk ook nog op het eind van de middag bellen met Jan Kersenboom, de uitbater van het Bluescafé, om te horen wat hij allemaal de komende dagen op zijn podium heeft staan. Oké, we gaan luisteren naar... Waar gaan we naar luisteren? Ach, jongens, Alex. Ja, dat is natuurlijk het Alexander Hoogmomentje. Kan niet ontbreken in deze show. Uit 2013, Alex met Kijk de zon eens schijnen. Helemaal leuk. Ja, ik ga hem even opzoeken, hoor, wie dat nou eigenlijk is.

0: ik ga toch steeds meer denken dat het onze eigen Alex is die hier zo zit te fluiten.
1: Ja, inderdaad, hè? Zanger Alex.
0: Jij bracht mij wel op een idee. Alex, kijk de zon schijnen. 2013. Hij is echt wel een feestzanger ook. Nederlandstalige feestzanger. Maar dit, ja, heeft u natuurlijk allemaal al wel herkend. Het is eigenlijk het liedje, de klassieker van de Congratulations van Cliff Richard.
1: Ja.
0: En dat kwam dan alweer uit 1970.
1: Alexander kende die versie niet, maar...
0: Nee, nou, wij wel, hè?
1: Ja, wij wel. Ja.
0: Jij hebt hem vroeger als in den treuren gehoord.
1: Ja, mijn moeder die was fan van Cliff Richard, dus
0: ja.
1: Ik herkende het meteen.
0: Oké, maar wat heb jij eigenlijk ons nu te vertellen?
1: Ja, ik doe die leesbril op, maar als ik dan zo kijk, dan word ik een beetje misselijk
0: van. Lees maar gewoon, ja.
1: Ik woon in Zevenhuizen, dus ik reed daar straks langs het Zwitserterrein. Mm-hmm. En daar waren ze wat aan het opbouwen en dat is het TAPT Festival. En dat is dus op vrijdag 31 juli, dus dat is morgen,
0: ja.
1: En zaterdag 1 augustus.
0: Okay.
1: En die formule is simpel, lees ik in de krant, eten, drinken, dansen en spelen. Van meeblerren tijdens de altijd populaire disco bingo,
0: ja.
1: Tot op zoek gaan naar jouw borrelmaatje tijdens het speeddaten. Voor ieder wat wils.
0: Oh.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja,
1: dus op het Zwitserterrein.
0: Kun je er zo naartoe of moet je je eens aanmelden of zo? Of
1: ik neem aan dat je er zo naartoe kan.
0: Ja,
1: je kan het vinden
0: het?
1: Op uit.inapeldoorn.nl.
0: Uit.inapeldoorn.nl?
1: Ja.
0: Dat is de site van de gemeente ook, ja.
1: Ja.
0: Oké, daar staat alle verdere informatie op.
1: Daar staat alle verdere informatie.
0: En je kunt ook hier niet zien hoe laat het begint.
1: Nee, ga ik zo even opzoeken. Kom
0: ja,
1: ik zo op terug.
0: Ja, is goed, joh. Nou, ja. Mooi. Maar wel leuk. We gaan ondertussen dan maar even naar een lekker liedje luisteren. Want dat staat alweer klaar. Summertime van DJ Jazzy Jeff en Fresh Prince. Drums, please.

0: Hotel dus, Fitzhal terrein Apeldoorn. Morgen van 4 tot 11 en zaterdag van 1 tot 11. Uh-huh. En de kaartjes kun je kopen op hun site taptfestival.nl.
1: Okay.
0: Dus het zijn wel betaalde kaartjes.
1: Zijn wel betaalde kaartjes.
0: Ja. Ja. En het, ze hebben dus, het gaat, ja, er zijn heel veel dingen te doen. Staat zelf op hun site het borrelfestival van Nederland. Dus lekkere drankjes aanwezig.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, mooi voor iedereen die daarvan houdt en tijd heeft om daar naartoe te gaan. Lekker een kaartje kopen en dan gewoon daar plezier hebben. Super en eten en zo. Ja. Ja. Goed. Waar we nu mee gaan praten is Erik Grotenhuis. Want die heb ik inmiddels aan de telefoon. Goedemiddag, Erik.
2: Goedemiddag, Ike.
1: Nou, leuk dat we elkaar eens even aan de telefoon hebben. Dat gebeurt niet zo vaak. En helemaal niet in de uitzending.
2: Nee. Ja, meestal wel, hè.
1: Ja, precies. Ja. Nou, we kennen jou natuurlijk onder andere van het meedoen aan de Alpe d'Huez. Hè? Bestijging.
2: Ja. Dat klopt helemaal.
1: Dit jaar ook weer gedaan met een heel team. En jullie hebben best wel veel geld opgehaald.
2: Ja, bijna 36.000 euro. Dat dus dat is een mooi bedrag.
1: Hoor je dat? Ja, zo.
0: Ja, heel goed.
1: 36.000 euro, hè? Fantastisch, toch? Maar jij bent ook echt wel iemand van de acties, hè? De goede doelen, dat heb ik al gezegd. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar nog lekkere erwtensoep aan je heb gekocht. En rookworsten.
2: Klopt helemaal, ja.
1: Ja, ja. Dat doe je
2: en die hebben ook de ettensoep dan niet, maar de rookworst en de ballen hakken, zo komen ook allemaal weer.
1: Ja, hè? Dat komt allemaal weer.
2: Ja.
1: Maar nu heb je
2: ja, dat moet maar, het moet maar, hè. Je moet bezig blijven, toch?
1: Je moet lekker bezig blijven, ja. Dat, als je het vrije tijd hebt, moet je die gewoon goed besteden. Dat zeg ik ook. Maar
2: ja.
1: Je bent nu weer bezig voor de stichting ALS Nederland.
2: Ja, klopt.
1: Vertel daar eens iets over.
2: Nou, ALS is natuurlijk een doodvonnis voor de mensen die het mee te maken krijgen.
1: Ja.
2: Er zijn ongeveer 2000 mensen die het hebben in Nederland. Dus niet echt een hele grote groep. Waardoor ook eigenlijk niet de enorme bekendheid zoals Alpe d'Huez het heeft.
1: Mm-hmm.
2: Maar van die 2000 mensen komen dus 500 mensen per jaar te overlijden. En 500 mensen ongeveer die er terugkomen. Dus het is eigenlijk een hele vaste groep mensen.
1: Ja,
2: ja, kijk, er zijn 20% die leven daar langer dan. Of dat. Van de 20% blijven een 10% meen ik langer dan 20 jaar. Maar de meeste gaan dus inderdaad tussen de 3 en de 5 jaar overlijden. Dus
1: ja.
2: Ja, kijk, dat zijn dingen dat je dat is gewoon een doodvonnis is. En ja, ik vind gewoon dat wij dat als Nederlanders zijn er gewoon niet alleen Nederland, eigenlijk wereldwijd, maar dat veel meer aandacht moet geven. Dat er eindelijk eens iets komt dat die mensen perspectief krijgen.
1: Het is een verschrikkelijke ziekte. Een slopende ziekte is het ook, hè?
2: Ja.
1: En het kan iedereen ook maar zo overkomen.
2: Ja, het is helaas wel dat het grotendeels ook erfelijk is. Het is een gen die ervoor zorgt.
1: Ja.
2: Dus het is inderdaad, als jouw vader of moeder het heeft, de kans dat jij het krijgt, is best wel aanwezig.
1: Ja, ja. Maak jij deze ziekte ook mee in je directe omgeving?
2: Zoals in tegenstelling tot kanker is dit bij mij gelukkig nog niet in de familie.
1: Nee.
2: Maar ik hoor dus nu wel steeds meer mensen om me heen inderdaad die het wel hebben.
1: Ja.
2: Of meegemaakt hebben, waaronder een speler waarmee ik vroeger Columbia heb gezeten. Zijn broer is daar overleden.
1: Ja.
2: Dus ja. Die gaan we ook nog eens een keer, daar hebben we met hem afgesproken, een keer om tafel te gaan zitten. Dan gaan we het even rustig even bespreken, wat het ook met de familie doet natuurlijk.
1: Uh-huh.
2: Want het heeft een geweldig impact ook voor jouw gezin en familieleden.
1: Ja, ALS, dat is de afkorting. Misschien wil je de luisteraars toch wel even uit. En ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar misschien zijn er toch mensen die denken van ja, waar heeft hij het over? ALS?
2: Ja, ALS is een spierziekte waarbij je spieren dus langzaam zeker één voor één gaan uitvallen.
1: Ja.
2: Dus je begint eigenlijk op een gegeven moment in een rolstoel te raken. Op een gegeven moment kun je ook niet meer schrijven. Dan streken gaat ook wegvallen.
1: Mm-hmm.
2: En er zijn gelukkig allemaal hulpmiddelen voor. Maar het is eigenlijk gewoon jouw lichaam zegt gewoon één voor één gaan de spieren eruit.
1: Ja.
2: En hoe je het doet maakt niet uit. Maar je gaat gewoon uiteindelijk je laatste spier die uitvalt is je hart.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook één hele grote spier.
2: Ja.
1: Klopt.
2: Ja, dat is de laatste die eigenlijk uitvalt. Ja, dan is het gedaan.
1: Ja, vreselijk. Ik heb er wel eens iets over op televisie gezien. Een documentaire van een hele vlotte jongen. Want je hoeft er ook niet oud voor te zijn, hè? Het kan iedereen overkomen. Welke leeftijd ook.
2: Gelukkig niet bij de hele jonge kinderen. Gelukkig niet.
1: Nee.
2: Maar vanaf een jaar of 16, 17 kan het inderdaad voorkomen. Het kan ook op je 90 zelfs nog beginnen.
1: Ja, vreselijk. Nou,
2: ja.
1: Maar goed, jij hebt iets bedacht. We gaan daar weer geld voor inzamelen. Wat heb je bedacht?
2: Nou, het is zo van dat ik via dus de Alpe d'Huez verhaal contacten heb met iemand die inderdaad veel mechanische dingen kan maken.

0: Mm-hmm. En hij doet wel meer, maar ik heb met hem gevraagd om een sleutelhanger te ontwerpen voor de ALS. En dan een speciale Mont Ventoux. Dat is ook degene waar ik wil op lopen.
1: Ja.

0: telefoon. Je mag het ook eerst puur op het programma. Mag je mijn telefoon erbij zetten, maakt niet uit.
1: Ja, oké. Okay. Sleutelhanger, ALS, Mont Ventoux. Je hebt erbij staan 18-50. Dat is
0: ja, er zijn 18 ondertussen verkocht van de 50. Dus ik heb er in principe 50 besteld. Die heb ik al in huis nu.
1: Ja.
0: Maar echt bij enorme toeloop ben ik er niet bang voor dat ik ze bij kan bestellen.
1: Nee, precies. €5 exclusief verzendkosten.
0: Ja.
1: En ze kunnen je ook, ze kunnen hem ook bij je komen ophalen als ze in Apeldoorn wonen.
0: Ja, en als het bij mij in de buurt is, wil ik het ook allemaal brengen. Dus in Apeldoorn doe ik heel veel met de fietsen, breng ik het zelf allemaal. Vind ik niet zo erg.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ben ik ook weer gezond bezig.
1: Ja, zo is dat. Lekker in beweging blijven, toch?
0: He? Ja, dat zal nu wel moeten, hè?
1: Ja, zo is dat. Erik, hartstikke leuk dat je dit allemaal even wilde vertellen in onze uitzending. En ik hoop dat er nog heel veel sleutelhangers besteld gaan worden. Want het is voor het goede doel, ALS-stichting. Ja. Moet nog veel meer onderzoek gedaan worden naar deze verschrikkelijke ziekte. Bah. Dus ik hoop dat het heel goed gaat komen.
0: Je zei het al,
1: je bent te vinden op Facebook. Gewoon onder je naam, Erik
0: Grotenhuis. Ja, ik onder mijn eigen naam, Erik Grotenhuis. En er is ook een speciaal Facebook-pagina geopend voor ALS-deelnemersacties. Die kunnen ze eventueel ook opzoeken.
1: ALS-deelnemersacties, daar sta je ook onder.
0: Ja.
1: Oké, nou, dankjewel voor dit moment.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Heel veel succes met de verkoop van deze mooie sleutelhanger. Ik ben heel blij.
0: Ja, hartstikke mooi. En wij spreken elkaar vast binnenkort weer.
1: Zo is dat, Erik. Een fijne dag en sterkte met je knieën.
0: Ja, dankjewel. Het komt wel goed, denk ik.
1: Oké.
0: Hoi.
1: We gaan luisteren naar Our Day Will Come van Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, ja, dit nummer, dat, ja, zij is maar 27 geworden, hè?
1: Ja.
0: 2011 is ze overleden, 23 juli, dat is nog maar, ja, zelf even kijken, 15 jaar.
1: Ja, 15 jaar geleden.
0: Want gaan die jaren snel voorbij.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, jij had nog iets te vertellen.
1: Ja, de Loense Maandag.
0: Ach, jongens.
1: De Loense Maandag.
0: Daar zijn wij ook een keer geweest,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.

0: Apeldoorn.
1: Ja, dat is ook
0: samen.
1: Al een tijd geleden.
0: Jeetje,
1: super gezellig.
0: Ik zal eens even kijken in mijn... In mijn archief.
1: Ja.
0: Er zijn ook nog foto's van en zo.
1: Ja.
0: En bewegende beelden.
1: Maar dat is dus maandag 3 augustus.
0: Loense maandag.
1: Ja, Loense maandag.
0: Ja.
1: Nou, waar zou het zijn? In Loenen natuurlijk.
0: Echt.
1: Dus maandag 3 augustus van 7 tot 3 uur. En al meer dan 25 jaar wordt in augustus de ponymarkt gehouden.
0: Oh ja.
1: En een jaarmarkt met een kofferbakverkoop.
0: Okay.
1: En een kofferbakverkoop.
0: Ja.
1: De jaarmarkt die om 9 uur van start gaat, is een grote variatie. Er is een grote variatie aan koopwaar.
0: Mm-hmm.
1: Met als centrum De Brink en zijn straten gevuld met allerlei soorten nieuwe, maar ook antieke producten. Oude ambachten, matrozenkoor natuurlijk weer aanwezig. En kramen met eten en drinken. Nou, voor jong en oud is er wat te doen.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: En ja, wij staan er niet dit jaar.
1: Nee.
0: Misschien volgend jaar wel weer. Maar het is elk jaar, hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk ook niet bij de ponymarkt gekeken.
0: Ja, daar heb ik toen wel gekeken, maar die was al een beetje afgelopen. Ja, wij waren hartstikke druk met het, met het maken van die uitzending.
1: Ja.
0: We hebben heel veel mensen bij ons ook aan de tafel gehad.
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren ook dames met een accordeon. En ja, nee, was echt heel erg leuk. Loense maandag.
1: Loense maandag.
0: Daar moet je gewoon naartoe. En het was ook heel goed georganiseerd, hè?
1: Ja.
0: Wat ik me daarvan herinner.
1: Mm-hmm.
0: Ook met die parkeerplaatsen en zo voor auto's. Als je niet op de fiets kunt komen.
1: Ja.
0: Was heel goed, heel goed. Loense maandag. Ik zou er naartoe gaan.
1: Ja,
0: als je tijd
1: gezellig.
0: Het is heel leuk. En ik heb daar ook toen voor het allereerst mijn kunststof klompen gekocht.
1: Oh.
0: Ja. Daar werd ik op geattendeerd. We zagen heel veel mensen op klompen lopen.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet alles was houten klomp.
1: Oh ja.
0: En toen was er iemand die liep op. Ja, zegt hij, maar ik zeg, ik weet nog dat ik vroeg van, kunt u er goed op lopen?
1: Mm-hmm.
0: Ja, zegt, dit kan ik heel goed, want het zijn geen houten klompen. Ik zeg, hoezo geen houten klompen? Nee, dit zijn kunststofklompen. Ik heb ze toen ook gekocht.
1: En lekker op gelopen?
0: Ach jongens, ik wil niet anders meer. Heerlijk, maar die slijten ook wel, hè?
1: Dus ja, tuurlijk.
0: Af en toe moet je een paar nieuwe kopen.
1: Ja.
0: Zijn ook best wel duur, trouwens.
1: Hm.
0: Maar wel heel leuk. Ja, nou, dat genoeg gezegd hebbende, gaan we nu ook weer zo'n oud liedje. Even kijken, Travassi met het liedje
1: Wasmachine.
0: En dat komt uit 1992.

0: Nou, weet je, ik heb vanmorgen, toen ik terugkwam van het wandelen met de hond... Heb ik ook mijn wasmachine maar even aangezet. Ja. En gelijk ook voordat ik wegging hier naartoe. Lekker buitengang aan de lijn.
1: Was het een klein wasje of een groot wasje?
0: Het was niet zo'n hele grote was. Dus, het is een klein wasje in de wasmachine. Ja. Maar het droogt als een tierenlier natuurlijk, hè? Geweldig.
1: Ja, oké. Okay.
0: Vertel eens, je hebt iets te melden nog?
1: Nou, ik heb niet zo leuk nieuws.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk vanaf 2019 zat ik in de Nettenfabriek.
0: Ja.
1: Met mijn muziekstudiootje. En ik ben even in de krant aan het kijken voor leuke berichten. En mijn hart slaat over. De sloop is begonnen.
0: De sloop is begonnen.
1: Ja.
0: Ja, het is een eeuwenoud gebouw. En er zit ongelooflijk veel historie in.
1: Ja.
0: Maar ja, het moet wijken.
1: Ja, helaas.
0: Moet wijken voor nieuwbouw.
1: Ja, er blijven wel wat gebouwen staan. Zoals het Ketelhuis en een stuk van Talens. Het Talenskantoor, zeg maar. Het oude Talenskantoor.
0: Ja.
1: En de schoorsteen natuurlijk bij het Ketelhuis. Dat blijft wel bestaan.
0: Ja.
1: En ik zie op de foto dat ze aan het pand zijn begonnen tegenover waar wij zaten. Dus ja, mijn hart sloeg al iets meer om.
0: Nou ja, goed maar als je er zoveel jaar gezeten hebt ook.
1: Ja. Precies.
0: Naar volle tevredenheid.
1: Ja.
0: En wat je net al zei, er waren een heleboel ondernemers, hè?
1: Ja,
0: ondergebracht
1: klopt.
0: In die nette fabriek.
1: Ja. En dat was nog wel even zoeken, want wij hadden eigenlijk gedacht dat wij er nog langer zouden zitten. Maar goed, je zit daar leegstandsbeheer, dus je weet altijd, je hebt nog 30 dagen, hè, bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm.
1: Of 3 maanden opzegtermijn. Maar goed, maar het kwam wel een beetje rauw op ons dak.
0: Ja, tuurlijk.
1: En de meeste mensen hebben wel wat gevonden.
0: Ja.
1: Volgens mij alleen de horeca niet. De pannenkoekenboutique.
0: Okay. Nee.
1: Dus mocht iemand nog een pand weten voor
0: ja.
1: ze, laat
0: Ach,
1: het
0: jongens.
1: Weten.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het was hartstikke leuk wat zij deden ook. En de rest is allemaal verspreid natuurlijk nu. Ja.
0: En dat was volgens mij ook best wel, want we hebben daar ook eens een uitzending gemaakt.
1: Ja.
0: Een live uitzending, was hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Volgens mij zelfs 2 keer.
1: Ja.
0: Heel veel leuke saamhorigheid ook.
1: Ja.
0: Onderling, met die ondernemers.
1: Ja, dat was,
0: echt leuk. Nou, goed.
1: Maar en Hetty heeft er volgens mij ook nog gezeten met de vrouw van Hetty.
0: Oh ja, dat klopt. Maar dat was echt wel in het begin ook.
1: Ja.
0: Want die zat aan die bloemenkant.
1: Ik was er overal bij natuurlijk.
0: Jij was overal bij als haantje gorst.
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay, we gaan verder met het programma van nu. Want, ach jongens, we gaan weer even terug in de tijd. Er staat iets klaar. En ik heb het opgezocht. Brenda Lee. Nou, wie kent haar niet? 1960 komt dit liedje. En het is getiteld Let's Jump the Broomstick.
1: Oké, dan.

0: Nou, dat was even terug in de tijd. Even gek gedaan ook,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Even leuk, toch?
1: Ja, we hebben een leuk filmpje opgenomen. Nou, behalve dat we hem niet op hebben genomen.
0: Volgens mij ging dat helemaal niet goed met mijn telefoon. Nee, maakt niet uit. Oké. Nou, er staat inderdaad een vol. Maar had jij nog iets te melden?
1: Nou,
0: heb je nog iets spannends?
1: Een kofferbakverkoop, maar dat weet denk ik iedereen wel.
0: Ja, dat is al volop aan de gang.
1: Volop aan de gang, ja.
0: Aankomende zaterdag weer.
1: Zondag 2 augustus. Zondag.
0: Ja. Zondag.
1: Van 9 tot 4. En waar is het eigenlijk? Dat lees ik niet zo snel.
0: Wat?
1: De kofferbakverkoop.
0: Oh, nee. Dat kunnen we opzoeken.
1: Oh, hier.
0: Is het op zondag? Nee, joh, dat is de. Nooit op zondag.
1: Oh, sorry. Dit is Lage Weide in Warnsveld. Dus als je
0: dat is weer wat anders.
1: Iets leuks wil doen in Warnsveld, zondag.
0: Ja, maar wat weet je dan niet?
1: Ja, dat kan
0: weet je waar ze zondag wel naartoe kunnen gaan met z'n allen? Dat is natuurlijk het Oranjepark.
1: Ja, tuurlijk. Dat is beter.
0: Muziektent.
1: Ja.
0: Daar zijn wij vanaf 2 uur. Wij zijn er natuurlijk al eerder om alles klaar te zetten, om te soundchecken en noem het allemaal maar op. Maar het programma begint om 2 uur. Met de Small Instrument Society. En dat is een leuk stel, joh. Dat zijn 3 oude rotten in het vak, kan ik zeggen. En die houden ervan om liedjes uit de jaren 20 en 30 te spelen. En ze hebben daarbij maken ze gebruik van allerlei leuke instrumenten. Als je kijkt op onze site van de Stichting Muziek in het Oranjepark, dan zie je ook dat er één zit met een tuba.
1: Oh, wat cool.
0: En een sousafoon. En weet ik veel. Allemaal leuke kleine instrumenten. En om 3 uur hebben we natuurlijk dan onze Mark Hilton. Die heeft u net in het eerste uur gewoon volledig kunnen horen. Die heeft een hartstikke leuke setlist samengesteld. Dus dat wordt ook genieten. En dan om 4 uur, dan wordt de middag afgesloten door een band. All Generations Band. Daar zitten oude en jonge mensen in. Kun je het zo zeggen? Oude en jonge mensen.
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja, allerlei generaties komen daar voorbij. En dat is een heel erg lekker repertoire. Die waren gisteren bij mijn collega Leni in de uitzending. En hebben daar ook iets laten horen van wat ze kunnen doen met die band. Nou, dat klonk zo voortreffelijk, zo goed. Dus ja, ik zou zeggen, kom gewoon gezellig naar de muziektent Oranjepark in het Oranjepark. We beginnen dus om 2 uur. En het laatste is om 5 uur. Kost niks. Gratis toegang. Er is van alles. Catering. Stoeltje huren. Je mag ook je eigen kleedje en je eigen stoeltje meenemen. Geen enkel probleem. Vorige week hadden we een beetje een natte uitzending. Maar het was toch heel gezellig. En er kwamen ook Duitse slagers voorbij. Niet van Chris Holland, maar die staat wel klaar. En ik ga vragen of Alexander of die hem instart. Want hij zegt van, dat heb ik in Parijs geleerd. Ik wil dan wel weten wat eigenlijk.
1: Ja.
2: Heb ik in Parijs geleerd. Und zwar in Hand umdrehen. Das lernt man sonst in keiner Stadt.

0: Wat een lekker zomers nummer ook,
1: ja,
0: hè? Ja, ik had een paar dingen neergelegd bij Alexander.
1: Ja.
0: Heeft hij hartstikke leuk gevolg aangegeven.
1: En uit welk jaar is het nummer?
0: 1990.
1: Oh ja.
0: Het zijn allemaal van die oudjes.
1: Ja.
0: Maar ze doen het nog steeds goed.
1: Ja, zeker.
0: En weet je wie het ook heel goed doet?
1: Nou?
0: Nou, dat is onze Jan Kersenboom.
2: Ja, ja, maar die is niet van 1990.
0: Nee. En je bent ook nog in 90. Hè? Maar het is toch heerlijk, die muziek. Hou je er een beetje van, ja, dit genre?
2: Ja. Ja, dat gebeurt hier ook vaak, als ze het tussendoor gooien.
0: Oh ja, is dat zo?
2: Ja. Ja,
0: ja, nee, maar het is gewoon een en al gezelligheid natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
0: Hè? En het hoeft niet allemaal rock en blues te zijn. Dit kan ook gewoon, dit past ook echt bij de zomer. Want het is natuurlijk hartstikke zomers.
2: Ja, het is al een stuk minder geworden, hoor.
0: Gelukkig. Wat ga jij doen het komend weekend? Begin je vanavond al of morgenavond al?
2: Nee hoor, morgen.
0: Morgen al?
2: Ja.
0: Nou, dat is dan 31 juli, hè? Dat is de laatste dag.
2: Vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. Vrijdag, zondag.
0: Ja. Oké, nou, vertel eens even aan de luisteraars en aan ons ook wat jij vrijdag op het podium hebt staan.
2: Ik heb de band eerder gehad, alleen ik heb geen biografie kunnen vinden.
0: Oh nee?
2: Maar als je helemaal brood intikt op internet, dan krijg je 20 verschillende bands.
0: Ja.
2: Dus, maar ik heb helemaal brood tribute band.
0: Oké, nou, dat is leuk. En je hebt ze al vaker gehad?
2: Ik heb ze al eerder gehad, ja, dat is een goede band.
0: Juist een goede band. En echt wel ook een beetje à la Herman Brood.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat is natuurlijk een, was natuurlijk een fenomeen, hè, die man.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zeker.
0: En
2: ja,
0: hoe laat begint dat morgenavond?
2: Het begint om 10:00.
0: En de toegang?
2: Vrije toegang.
0: Kijk eens aan. Dus mensen die enorm fan zijn van alles wat Herman Brood heeft gedaan, die kunnen zich daar lekker hun hart op halen. Toch?
2: Zeker.
0: De Herman Brood Tribute Band. Oké. Okay. We gaan naar zaterdag, 1 augustus alweer. Dan heb jij Tom Robin. Is hij uppie of komt hij met zijn band?
2: Hij komt met band.
0: Ah, mooi. Ja, ja. Dan zit daar ook, even kijken, wie zit erin? Niels Groener als drummer. En James Arthur Hendricks. Die zorgt voor de sound als bassist en is ook de producer van deze band. En wie hebben we dan nog meer? Want ze zijn volgens mij met z'n vieren, toch?
2: Best kunnen.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Nou, hoe heet die gozer nou? Jimme Scoffleer. Ja, ik moest even diep graven in mijn... Hier, Jimmy Scoffleer. De man achter de sfeer en de melodische diepgang. Ja, maar die kan spelen, hoor.
2: Ja, ja, leuk.
0: Maar ze hebben, ze schrijven hier ook... het is tijdloze blues... met ongepolijste eerlijkheid. Ik vind het altijd teksten, zeg. Heerlijk. Ja. Muziek die zweet, schuurt en beweegt. Maar Tom Robin heeft een fantastische stem. Heel bijzonder ook. Ik heb ze ook eens bij mij in de muziektent gehad, een paar jaar geleden.
2: Mm-hmm.
0: Het stond als een huis.
2: Zo.
0: Ja.
2: Zo, leuk.
0: Maar leuk. En de muziek van Tom Robin die komt dus ook recht uit het hart en neemt je mee in een verhaal dat je niet alleen hoort, maar vooral ervaart.
2: Ja, heerlijk. Leuk is dat,
0: ja. Ja. Ja, zaterdag, hè? 1 augustus.
2: Ja, klopt.
0: Aanvang 10:00. En de toegang is vrij.
2: Ja,
0: gaan we naar zondag, 2 augustus. Vertel eens.
2: Highway 94.
0: Oké. En waar komen die vandaan?
2: Het plaatsje Rossum, vlakbij Zaltbommel.
0: Nooit van gehoord. Echt, ja, Zaltbommel wel, maar niet van Rossum. Dat is natuurlijk zo gehoord. Nee. Nog gehucht. Zou die Maarten van Rossum daar ook vandaan komen?
1: Ja, ik wilde het net vragen.
0: Dat was ook een inkoppertje, hè? Maar goed. De band is opgericht in 2022, zie ik hier staan.
2: Ja, ja.
0: En wat spelen ze voor genre?
2: Classic rock nummers uit de jaren 87 en 90.
0: Oké, want daar zijn ze ook mee opgegroeid.
2: Ja, precies.
0: Nou ja, dat geeft dus een extra dimensie aan de muziek van, onder andere...
2: Alweer?
0: Daar komt hij.
1: Herman Brood.
0: Ja.
2: Golden Earring.
0: Ja. Ja. Free. En dan Bad Company. ZZ Top. Whitesnake. Wat hadden we nog meer? UFO. UFO. Waar staat dat voor? UFO.
2: Ja, UFO staat daar. Ja. Ik weet niet wat het betekent.
0: Maar vele
2: andere bestaat erbij.
0: En vele andere. Nou, dat is heel breed. Hè?
2: Ja.
1: Ook leuk. Ja.
0: En het is een 1, 2, 3, 4, 5 koppige band.
2: Klopt, ja.
0: Hartstikke leuk.
1: En zondag, hoe laat begint dat?
2: Dat begint om 4:00.
1: Om 4:00.
0: En ook weer...

0: Toegang vrij, hè?
1: Ja. En vrije toegang,
0: kan
1: jawel.
0: Kan gewoon niet op. Heerlijk. Maar wel lekker drankje nemen bij Jan.
2: Tuurlijk.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Nou, dat moet wel. Jij moet ze ergens van betalen. Hè?
0: Zo is dat, Jan. Ja. Nou, dat wordt weer een heel leuk weekend daar bij jou.
1: Ik hoop het wel, ja.
0: Ja, toch? Nee, gewoon. Ja, wordt hartstikke leuk. Leuke muziek, lekker. Dankjewel.
1: Zo.
0: Dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen,
1: graag gedaan.
0: Hou de benen eronder. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde dag. En dan andere bands natuurlijk, hè? Andere muzikanten. Maar dan gaan we het gewoon weer daarover hebben. Hè?
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Prima.
0: Dag Jan.
1: En
0: tot
1: jij
0: volgende
1: bedankt,
0: week.
1: Hè? Doeg, hè?
0: Doeg. Doei, doei.
1: Hoi.
0: Bluescafé.nl, dat is de website waar u alles op kunt lezen. En daar staat ook de agenda op. Mocht je hem nu even niet zo snel paraat hebben. Oké. Okay. We luisteren nu naar The Lady is a Tramp van Tony Bennett en Lady Gaga.
3: Too hungry for dinner at 8.
4: I'm starving.
3: She loves the theater, but she never comes late.

0: lekker bombastisch nummer, vind ik niet?
1: Ja.
0: Ik hou ervan.
1: Ja, zeker. Echt.
0: En dit nummer, dat komt, hebben ze samen opgenomen in 2011. En die Tony Bennett is natuurlijk overleden in 2023. Ja. Op de leeftijd van 96.
1: Mooi, hè?
0: Komt het weer uit, hè?
1: Ja.
0: Wat wil je nog iets vertellen?
1: Ja, Openluchtfilmfestival in Bergen-Bosch. Nou, we waren natuurlijk op de Vierdaagse. Ook bij
0: Bosweide.
1: Bosweide.
0: Daar wordt dit gehouden.
1: Ja, ja. Van 14 tot en met 22 augustus.
0: Oké.
1: En nou ja, je kunt kijken op hun site. www.openluchtfilmfestival.nl.
0: Ja. Je kunt welke keuze films maken ook, hè? Van welke dag.
1: Ja.
0: En elke dag draait er dus een andere film.
1: Ja.
0: Je kunt zelf je stoeltje meenemen of je kleedje of wat dan ook.
1: En ze hebben ook overdekte plaatsen, zag ik net.
0: Ja, daar moet je natuurlijk flink voor betalen ook, extra.
1: Dat zal.
0: Ja, want de tickets moeten sowieso gekocht worden, hè?
1: Ja, sowieso. Ja.
0: Maar er is voldoende parkeergelegenheid.
1: Ja.
0: Hapje en een drankje, denk ik ook.
1: Ja, en neem wat warms mee. Want jaren geleden ben ik dus naar een film geweest daar. Ik heb het verschrikkelijk koud gehad.
0: Ja.
1: En ik vond het verschrikkelijk eng. Ik weet niet meer hoe die film heette. Maar dat ging over iets engs in het bos.
0: Bah.
1: En waar waren we? In het bos. En dan ben ik echt zo'n held.
0: Je zit natuurlijk ook daar midden in het bos, hè?
1: Ja, precies.
0: En dan zo'n ach nee. Ja. Oké. Okay. Maar goed, voor iemand die er naartoe wil. Openluchtfilmfestival Apeldoorn.
1: Ja.
0: Koekel daar maar op, dan zie je daar alle informatie. Het zit erop, Laurien.
1: Ja.
0: Het was erg gezellig.
1: Ja,
0: was
1: zeker.
0: Leuk. Bijzondere uitzending ook geworden.
1: Ja.
0: Volgende week weer.
1: Ja.
0: Andere gasten, andere muziek. Alexander, dankjewel. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we dit programma herhalen. En ik zou zeggen, blijf gezond. Ga lekker genieten van alle leuke dingen die er georganiseerd worden in Apeldoorn en omgeving. Uit in Apeldoorn kun je op kijken. We gaan nu luisteren naar De Dijk, want laat het vanavond gebeuren. En dat gaat het voor Alexander ook, hè. Die moet weer even een check-up doen daar in dat ziekenhuis. Maar gaat allemaal goed komen, jongen.
1: Ja.
0: We zien elkaar weer volgende week. En bedankt.
1: Doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2020...

2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

tuer. Trop tard. T'avais déjà fait ta part.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten er herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt, met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.

In het Canadese kustplaatsje St. Mary's wordt er na tientallen jaren eindelijk meer dan 1 miljoen liter intens stinkende vissaus opgeruimd. De saus lag begin jaren 2000 in 110 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt, met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij

0: hij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nacht.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: morning dew. Walk me out in the morning.
1: Iets te melden voor radio of tv? Redactie @rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer.

0: In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

goed van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de Nachttour.